0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat 1 persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een wit snuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1,03 meter lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnijdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun nopjes. De doos komt tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. Twee bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de derde overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
8: Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer. De vertraging valt nog mee, zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is Olivia Dien op de Twentse Radio. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Dus welkom, het is 4 mei en op deze dag in 1956 werd het monument op de Dam onthuld door koningin Juliana. Dat gebeurde op deze dag in 1956.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Dramatische nieuws gisteren uit Oldenzaal, waarbij een kind is overleden bij een uitslaande woningbrand aan de Frederik van Edenstraat. Hulpdiensten die hadden groots ingezet. En twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht en het kind is daarbij overleden. Oorzaak van de brand is tot weder onbekend. En de achtervolging gisteravond door Glanenbrug, zowel de Koninklijke Marechaussee als de politie namen deel aan de achtervolging van de auto zonder voorband. Ook een motoragent werd ingezet. Later is de bestuurder richting Eckersdijk aangehouden. Wat de oorzaak was en de reden dat hij vluchtte is tot op heden onbekend. Lees het na op 120.nl. Ja, en het is gevoetbald. FC Twente heeft het laten liggen in de laatste minuut. Toen werd het namelijk 2-2 bij AZ. En dat kost 3 punten. Anders had Twente gewoon tweede gestaan op derde. Dan heeft in ieder geval goede zaken gedaan. En dat is in de laatste minuut verloren gegaan. Ja, zo kan het verkeerde. En Heracles Almelo verloor van PEC Zwolle met 1-0. Al is dat niet zo heel belangrijk meer. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker.
2: Wordt wakker met Twente FM.
0: Vandaag 4 mei herdenken wij de doden uit de diverse oorlogen. Daarom straks diverse zaken die ons raken op dat gebied. En nu Michael Jackson, they don't care.

0: Het is Snelle, het is Suzanne Vreek en de overkant hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 4 mei. Vandaag op deze dag in 2020 de nationale dodenherdenking voor het eerst zonder publiek. En genodigde dat wat te maken met, met corona. Koningin Maxima en koning Willem-Alexander liggen de krant bij het monument, nationale monument. En houdt op een legerdam een toespraak, wel te zien op televisie uiteraard. Dan een wereldwijd e-mail computervirus getiteld I Love You slaat toe. Vooral in de Verenigde Staten miljoen schade. Even kijken, wereldwijd in totaal 5,5 miljard dollar. Computerworm die had zijn oorsprong in Manila op de Filipijnen, waar hij via Hongkong in enkele dagen de rest van de wereld besmette. 2000 gebeurde dat op deze dag. En dan in de Verenigde Staten wordt Oliver North schuldig verklaard aan het Iran-Contra-schandaal. Dat gebeurde op deze dag in 1989. In 1979 de conservatieve Britse politicus Margaret Thatcher, die treedt aan als eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Ze had de bijnaam Iron Lady. Dan een treinbotsing in de ochtend in Schiedam. Daarbij komen 24 mensen om het leven. Het gebeurde op deze dag in 1976. Tientallen raken daarbij gewond. Had te maken met de aanrijding tussen de sprinter van Rotterdam naar Hoek van Holland, die door rood rijdt en frontaal botst op een langzaam rijdende trein, de Rijn Express van Hoek van Holland naar München. 1976, 24 mensen komen daarbij om het leven. En dan de fonograaf, die wordt voor het eerst gedemonstreerd. Dat gebeurde op deze dag in 1878, op deze dag. Dan de top 40, ja, die was gedateerd op deze dag. In 1991, 4 mei. En de binnenkomers in die lijst als volgt. What About Tomorrow van Riley komt binnen op 36. Allons Alviette van Captain Gumbo is de binnenkomer op 34. En Geef het op van Clouseau is de binnenkomer op 32. Ring My Bell van Manila en Adiva komt binnen op 31. En op 23 doos nu binnenkomen Ring Ring Ring van De La Soul. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 24.

nummertje 6 staat 8 weken in de top 40. En kwam op deze dag binnen in 1991 in de top 40 op nummer 24. Dan de top 3 van deze dag in 1991. U10 Sharp op 3. One More Try van Timmy T staat op 2. En Losing My Religion van R.E.M. op nummer 1. De nummer 1 van 4 mei 1991.

0: Opa Light, het is Taylor Swift hier op de Twente Radio. Het is 4 mei. Vanavond de herdenking van de gevallenen. En straks gaan we het daar deels over hebben. In de show wat er allemaal te doen is, wat er gaat gebeuren. Maar ook in deze dagen wat voor theaterstukken er over gaan. Straks spreken we erover met René. En de streng nieuws met Rutger is ook onderweg.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 19:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De reder van een Nederlands cruiseschip kan nog weinig zeggen over wat er allemaal is misgegaan. 3 passagiers, waaronder 2 Nederlanders, zouden overleden zijn door een dodelijk virus. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan, bij de westkust van Afrika. Aan boord zijn ook Britten en daarom is de situatie op het schip ook nieuws in Engeland. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers het virus al hebben opgelopen voor ze aan boord gingen. En problemen bij de NS. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen door een seinstoring bij Moordrecht. ProRail weet nog niet precies wanneer het is opgelost. Tot die tijd rijdt de NS met bussen.
0: Martijn, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De aanleg van 2 nieuwe drinkwaterleidingen dwars door Overijssel wordt steeds concreter. Vitens wil in totaal 200 kilometer aan nieuwe leidingen aanleggen. Die moeten helpen tegen het drinkwatertekort in Twente en lopen door 17 gemeenten. Op een nieuwe kaart is te zien waar ze ongeveer komen. De noordelijke waterleiding gaat straks boven of onder langs plaatsen als Den Ham, Vroomse Hoop, Vriezenveen en Albergen en komt via Oldenzaal uiteindelijk uit bij het gebied van Twente Airport. In 2031 moet begonnen zijn met de aanleg van een megawaterleiding. Bij de woningbrand in Oldenzaal is gisteren een kind om het leven gekomen. De brand woedde in een rijtjeswoning aan de Frederik van Eendestraat in de wijk De Tij. 2 familieleden die rook hebben ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren veel mensen getuigen van de brand. Er is dan ook uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht. En bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Kennispunt Twente. Opvallend is dat 74% van de slachtoffers geen melding doet van die straatintimidatie. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het droog bij 15 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1 Voorthuizen-Hoevelaken. Richting het westen, 3 minuten over 3 kilometer. Hou daar even rekening mee. Voor de rest de N36. Almelo-Noord richting Wierden, 7 minuten over 5 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. En 1 controle wordt er gemeld, dat is op de A1 bij 35.0. Aldus flitsmeister.nl.

Hexiton. Living 4 op Twente FM op deze 4e mei. Bewolkt, af en toe zon, vanmiddag wat buien. En 21 graden gaat het worden op deze 4e mei. Straks een greep uit de verjaardagslijst. Nu Armin van Buuren en Davina Michel. Hold on.

0: Ariana Grande, One Last Time, hier op de Twente Radio maandagochtend.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: 4 mei, wie zijn er jarig? Onder andere Catherine Jackson, het is de moeder van de Jacksons. Zij wordt 96, zo. Nelly Vrijda, ook vandaag jarig, voor zij wordt 90, de actrice. En Jan Mulder, de columnist, wordt 81. Jackie Jackson van de Jacksons is 75 geworden. En Oletta Adams wordt 73. En Pia Sadora, ook jarig vandaag, gefeliciteerd. 70 wordt ze. En Dave is jarig. Eigenlijk in het leven heet hij Wouter Levenbach. De zanger uit Nederland wordt 3.

0: de Maintenant. Eigenlijk heet hij Wouter Levensbach. Is in Frankrijk gewoon en had ooit één dikke hit. Dat was deze klassieke Danser Maintenant. 83 dus voor Dave. Het is 4 mei. En ja, dat betekent dat we ook in het teken staan van herdenken. Vanavond gaat het weer gebeuren. Nationale herdenking, maar ook een bijzondere voorstelling op het station van Boekelo in het kader van Theater naar de Dam. We hebben René Buijs, regisseur aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor iets bijzonders gaat er vanavond gebeuren?
1: Ja, een voorstelling, je zei het al. Wij zijn de hele meivakantie eigenlijk bezig geweest met het maken van een voorstelling. En 13 jongeren uit Enschede en omgeving, die hebben ouderen geïnterviewd die de oorlog hebben meegemaakt. Het zijn er 5 vertellers. En daarvan heb ik scènes gemaakt van die interviews. En we hebben ook nog maakopdrachten gedaan. Dus ze hebben zelf ook nog scènes geschreven. En er zit ook een dans in. En al die scènes samen, dat is eigenlijk de voorstelling die wij vanavond gaan spelen.
0: Waar gebeurt dus?
1: Ja, het is allemaal inderdaad waar gebeurd. Ja, het gaat allemaal over de oorlog in Enschede en omgeving. En die vertellers waren toen kinderen. Dus dat is ook een beetje de link ertussen. Tussen de jongeren en de ouderen. En ze gaan natuurlijk ook op een hele andere manier naar hun eigen stad kijken. Als ze weten van die buurt is gebombardeerd. Of daar zaten onderduikers. Of in die straat liepen de Duitse soldaten te marcheren.
0: Ja, dit is zeg maar op meerdere plekken gedaan in het land, begrijp ik dus.
1: Ja, het is begonnen in Amsterdam en het is inmiddels uitgebreid tot het hele land. Dus het heet Theater na de Dam. Dus vanavond om 9:00, dus na de herdenking op de Dam, zijn er om 9:00 door het hele land theatervoorstellingen.
0: Oké, dat is zeg maar de afgelopen jaren ook gedaan dus allemaal. Het is niet afgelopen jaar, maar afgelopen jaren op 4 mei.
1: Ja, zeker. Ja, het is echt al een aantal jaar.
0: Ja, hoe ben je aan die verhalen gekomen? Je zegt van de mensen zelf die mee hebben gemaakt, maar was dat een zoektocht?
1: Nou, dat valt wel mee, want wij hebben een hele leuke man, Jan Brummer heet die. En die maakt ook de Sliepsteen. Dus die kent heel veel mensen. Dus die zoekt eigenlijk voor ons het hele jaar allemaal vertellers. En hij komt met heel veel vertellers bij ons aan. Dat is heel bijzonder, want ik ken natuurlijk ook heel veel andere mensen door het hele land die dit project doen met jongeren. En er zijn steeds minder mensen die eigenlijk dit verhaal kunnen vertellen. Omdat ze gewoon oud zijn en er niet meer zijn.
0: Ja, ik noem het altijd mooi dat ze nog kunnen vertellen, want het zijn geen mooie verhalen. Ja. Hè, maar dat hebben we natuurlijk zelf bij de omroep ook meegemaakt met prachtige verhalen tussen aanhalingstekens over dingen die, die ze echt met eigen ogen nog gezien hebben. Daar moeten we zuinig op zijn.
1: Ja, zeker. En dat is ook het doel van het project. Om die verhalen te blijven vertellen. En te blijven vertellen hoe mooi en hoe bijzonder het is en is geweest. En hoe belangrijk het is dat we de verhalen blijven vertellen en dat we blijven herdenken.
0: Heel goed. Vanavond gaat het gebeuren. Hoe ben je in Boekelo terechtgekomen?
1: Nou, we zochten iets met treinen, want we hebben al een aantal locaties gehad. We hebben het stadhuis al gehad en we hebben een keer in het Volkspark gespeeld. Dus we waren op zoek naar een locatie waar ook geschiedenis ligt qua Tweede Wereldoorlog in Enschede. En toen kwamen we bij het treinen uit.
0: Ja, dat heeft zeker connectie met elkaar. Als we dan zeg maar, het decor een beetje bekijken, hoe gaat het gespeeld en opgevoerd worden?
1: Ja, het is dus in het museum Buurtspoorweg in Boekelo, Enschede. En daar staan natuurlijk allemaal treinen. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de treinen die ze gebruikt hebben om de Joden te deporteren. Dat is wel even belangrijk om te vertellen. Maar het is wel een hele mooie achtergrond om daar de verhalen te vertellen over de mensen die niet meer terugkwamen. Want zo heet de voorstelling Zij die niet meer terugkwamen. En dat is heel mooi. En daarbij hebben we heel veel koffers verzameld. Ik denk dat we een stuk of 40 koffers hebben. En die gebruiken we ook als decor om allemaal beelden te maken. Dus het is een schuilkelder. Het is een keer een molen. Het is een keer een schoolklas. Dus op die manier met de trein op de achtergrond en die koffers proberen we dat verhaal te vertellen van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook van nu, van de jongeren. Van waar zijn zij bang voor? Daar gaat het ook over. En de ouderen vertellen ook van zijn ze bang voor een derde wereldoorlog die er nu aankomt. En zijn de jongeren daar bang voor? Dus ze zijn ook in gesprek met elkaar gegaan over waar ze nou bang voor zijn.
0: Oké. Bijzonder stuk, Theater na de Dam.
1: Ja, echt.
0: Ja, zeker weten. Vanavond om 9:00. Kunnen mensen daar nog bij zijn? Zijn er nog kaarten? Hoe gaat zoiets?
1: Nee, het is helaas uitverkocht.
0: Daar was ik al bang voor.
1: Ja,
0: heel goed. Nou ja, dat maakt niet uit. Veel aandacht dus voor. En toch mooi dat daar ook, dat je het verhaal nog even hebt uitgelegd, René Buijs.
1: Ja.
0: Ik zeg op naar Enschede, hè?
1: Zeker.
0: Goed zo, fijne maandag.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De N35 richting Zwolle bij Wierenwest 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N36 van Ommen naar Almelo tussen Adorp en Wierden 3 kilometer. En daar is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dat is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Harry Styles, American Girls op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is deel 2 van de show van 4 mei. En op deze dag in 1956 werd het monument op de Dam onthuld. Waarbij vanochtend wat rode vlekken gezien zijn. Is wat vernieuwd. Vanwege, nou ja, weer wat protesten blijkbaar. Maar in ieder geval werd het onthuld door koningin Juliana op deze dag in 1956.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een uitslaande woningbrand gistermiddag aan de Frederik van Edestraat in Oldenzaal. Hulpdiensten hebben en hadden groots ingezet om de brand onder controle te krijgen. Bij de brand is een kind om het leven gekomen, zo heeft de politie laten weten. Twee anderen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is tot op heden nog onbekend. En gisteravond een achtervolging door Glanenbrug. Zowel de Koninklijke Marseillaise als de politie namen deel aan de achtervolging. Een auto zonder voorband. Bosgetuigen reed de automobilist tijdens de achtervolging zonder één van de banden. Vermoedelijk is het de band al op de Groningse straat verloren gegaan. Ondanks de schade reed de bestuurder door en uiteindelijk werd de persoon aangehouden op de S. Markelaan. Waarom hij werd achtervolgd is tot op heden onbekend. En voetbal, beste mensen. 1-0 voor PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. Maar goed, dat zet geen zoden aan de dijk. En 2-2 werd het FC Twente tegen AZ. En dat is heel jammer. Het zijn dure punten, verdorie, hè? Voor FC Twente. Het laatste minuut gebeurde dat allemaal. Nou, straks gaan we ons bezighouden met de tweede editie. Helder in beweging in Wierden.

0: Live hier op Twente FM. Vandaag nog wat bewolkt en er is kans op een spatje regen. En de temperatuur is niet mis, 21 graden, dus daar kunnen we het wel mee doen voor vandaag. Ik word verdacht ook warm, eerlijk gezegd. Hè? Nou, een beetje, ik denk nou nee, dat doen we toch maar de winter. Zoiets. Goed zo. Komende week is er weer Helden in Beweging. En iemand die daar alles vanaf weet en daar vorig jaar ook veel over verteld heeft, is Bart Belman. Goedemorgen, Bart.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Helden in Beweging. Ja, wat gaan we doen? Dat is eind deze week, hè?
1: Ja, klopt. Eind deze week. Wat we gaan doen is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. We hebben weer een hele mooie workout voor de deelnemers. Ze gaan weer de Murph doen. Een hele zware workout. En ja, er is ook heel veel te zien voor bezoekers. Zoals hulpverleningsvoertuigen, maar ook heel veel defensievoertuigen.
0: Ja, waar komt het vandaan, Helden in Beweging?
1: Dat is een lang verhaal. Ik ben een sporter. Ik crossfit doe ik heel veel. En daarin hebben we Hero Workout.

0: eigenlijke inhoud. En toen dacht ik, van, ja, het zou ook wel mooi zijn als we er gewoon een goed doel aan konden koppelen. Dus ja, zo was het eigenlijk een beetje begonnen. En toen werd het groter en groter. Van, nou, waarom doen we het ook niet gewoon in het centrum? En halen we er ook allemaal voertuigen bij, dat er ook bezoekers kunnen komen die komen kijken. En zodoende is het eigenlijk gegroeid.
1: Ja, kunnen we dan vertellen dat het ook een beetje militair gebeuren is? Tenminste, je hebt het over voertuigen, dat soort dingen.
0: Dit jaar zijn er wel voornamelijk veel militaire voertuigen. Zoals we hebben weer een Patriot Launcher hebben we er staan en een Bushmaster en een Fennec. Dus er zijn best wel indrukwekkende voertuigen van Defensie. En het munitiebedrijf komt langs met een bompak. Dus ja, dit is dit jaar wel voornamelijk Defensie of militair gericht.
1: Ja.
0: Maar er staat ook brandweer van Defensie. Dus hulpverlening is zeker aanwezig.
1: Ja, oké. En iedereen die dan meedoet heeft toch een oorlogsverleden. Klinkt zo raar, maar een verleden in, zeg maar, ook gebieden waar ze geweest zijn om te dienen?
0: Nee, niet allemaal. We hebben 4 heats die we zaterdag gaan doen. En 3 daarvan zijn gewoon open heats waar gewoon iedereen eigenlijk aan mee kan doen. En 1 heat, dat dus is echt van de doelgroep zoals ik dat noem. Dus dat zijn echt militaire hulpverleners, die mensen.
1: Oké, op die manier. Hey, waar kunnen we het allemaal aanschouwen, Bart?
0: Het is allemaal op de Bongert in Wierden. Vanaf zaterdag, vanaf 12 uur.
1: Oké, en dan kunnen we dus met z'n allen gaan kijken hoe het allemaal gaat. En hoe bewegelijk we nog zijn en dat soort zaken.
0: Ja, precies, zeker. Ja, nou, mensen die kunnen ook nog meedoen. We hebben ook nog een kinderheat dit jaar.
1: Ja.
0: Dus kinderen die kunnen dit jaar ook die gaan aan een kwart murf gaan ze doen. Dus voor ieder wat wils.
1: Oké, gaan er nog verhalen verteld worden? Dat je denkt van, mensen die wat ervaringen willen delen?
0: Ja, zeer zeker. Want dit jaar is het goede doel is KNAK. En dat is een platform wat zich ook inzet voor mensen met PTSS. En ja, er zitten heel veel ambassadeurs bij die ook boekenschrijvers zijn. En die boekenschrijvers, een stuk of 5 of 6 daarvan, die zullen ook in Wierden aanwezig zijn. Waaronder Ronaldo Ishaak, die is sommigen wel bekend, die ook bekend van Hunted. Die heeft KNAK-momenten eigenlijk opgezet een aantal jaar terug. En hij is ook als ambassadeur aanwezig komend weekend.
1: Heel goed. Nou, nogmaals even, hoe laat? En was op de Bongert, zei je, in Wierden. Hoe laat begint het?
0: Op de Bongert in Wierden, van 12 tot 5. Dus
1: iedereen van harte welkom. Juist, hartstikke goed. 9 mei is dat dus. Bart Belman, ik dank je wel.

0: Home op Twente FM. Afgelopen weekend heeft onze Joep de hele weekend van mij rondgelopen te trekken. Die was er zo gek van. Ja, dan wil ik even weten hoe het gegaan is. Harm, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De voorzitter van het hele gebeuren. Rustig opgestaan vanochtend of was het een zwaar weekend?
1: Ja, dat valt wel meer. De meeste hebben we wel weer overleefd.
0: Oké. Hoe is het gegaan met de trekkertrek afgelopen zaterdag?
1: Ja, goed. Mooi weer, druk bezocht. Dus deelnemers allemaal, allemaal opkomen daarin. Dus.
0: Oké.
1: Is goed verloop.
0: Ja, en liep het tijdschema ook een beetje? Want je had nog wel een strak schema, geloof ik, hè?
1: Ja, we gaan inderdaad een strak schema. Maar het is een beetje lastig plannen. Maar het is allemaal wel nog redelijk volgens planning verloop.
0: Oké, hoe laat was je klaar?
1: Tegen 9:30 s'avonds.
0: Oké, toch wel. Dus In Duisten moest je nog even trekken.
1: Ja, het ging gewoon door.
0: Het ging gewoon door. Hey, hoe gaat het dan met zo'n terrein? Want van tevoren wordt het natuurlijk allemaal klaargemaakt. Maar is er met de ploeg eroverheen klaar, Kees? Of moet het ook nog allemaal weer gecheckt worden op lekkere toestanden en dat soort zaken?
1: Nee, tijdens de wedstrijden heeft er in principe niks gelekt. We hebben ook wel lekbank langs de baan staan voor als er wat lekt. Maar we hebben gisteren en gisteren opgeruimd. En vandaag moet ik nog in laatste dingen opruimen en alles weer terugbrengen. En dan wordt de baan opnieuw ingezaaid. En de rest, heel het terrein wordt doorgezaaid. En dan kan het weer, gewoon naar zijn landbouwgrond verder.
0: Je kan het weer in een jaar tegenaan wat dat betreft. Heel goed.
1: Kan het een jaar rusten, ja.
0: En de winnaars, nog bijzondere winnaars, bijzondere apparaten die je voorbij hebt zien komen?
1: De meeste zijn wel een beetje hetzelfde als de afgelopen jaren, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zijn heel veel deelnemers die doen wel jaarlijks meer. Maar ook wel nieuwe gezichten, maar het meeste is wel bekend.
0: Oké, de piepenbaan rood gloeien, neem ik aan. Huh?
1: Ja.
0: Heel goed. Ik meen dat we vandaag wat beelden gaan zien. Dat heeft Joep gemaakt afgelopen weekend. Ik dank je wel. En tot de volgende. Succes met inzaaien.
1: Ja, bedankt.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Bijna 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op het monument op de Dam zit rode verf, waarmee onder meer het woord genocide is geschreven. Vanavond is de dodenherdenking en schoonmakers zijn bezig om de verf weg te halen. De politie houdt de omgeving in de gaten. Er zijn nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is niet bekend. 2 Nederlanders zijn overleden. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. En het treinverkeer is in sommige delen van het land ontregeld door een seinstoring tussen Utrecht en Den Haag. Daar rijdt helemaal niks nu. De NS zet bussen in op dat stuk. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui. En het wordt 15 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Martijn. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De aanleg van 2 nieuwe drinkwaterleidingen dwars door Overijssel wordt steeds concreter. Vitens wil in totaal 200 kilometer aan nieuwe leidingen aanleggen. Die moeten helpen tegen het drinkwatertekort in Twente en lopen door 17 gemeenten. Op een nieuwe kaart is te zien waar ze ongeveer komen. De noordelijke waterleiding gaat straks boven of onder langs plaatsen als Den Ham, Vroomshoop, Frieseveen en Albergen en komt via Oldesa uiteindelijk uit bij het gebied van Twente Airport. In 2031 moet begonnen zijn met de aanleg van een megawaterleiding. Bij de woningbrand in Oldenzaal is gisteren een kind om het leven gekomen. De brand woedde in een rijtjeswoning aan de Frederik van Eendestraat in de wijk De Tij. 2 familieleden die rook hebben ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren veel mensen getuigen van de brand. Er is dan ook uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht. En bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Kennispunt Twente. Opvallend is dat 74% van de slachtoffers geen melding doet van die straatintimidatie. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het droog bij 15 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Het is nog redelijk rustig. Stroehoevenlaken, 4 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat is de enige noemenswaardige op dit moment op de A1. Voor de rest Apeldoorn richting Amersfoort. Afrit Kootswijk is dicht. Dat heeft te maken met brandstof op de weg. Keren bij afrit Stroestaat hier. Nou, succes. Komt allemaal goed. Voor de rest weinig vertragingen en 1 controle wordt er gemeld. Dat is op de A1 bij 35.0. Dat ligt ergens tussen Amersfoort-West en Baarn. Daar moet je uitkijken voor de controlepost. Aldus blitzmeister.nl.

0: Het is David Guetta samen met, hoe heet ze ook weer, Jennifer Lopez hier op Twente FM en Save Me Tonight. Het is 9:10, maandagochtend 4 mei. En vandaag herdenken, morgen is de bevrijding. En je denkt dan ook altijd weer meteen aan toch wel hoe het geweest is in het verleden. En hoe dat ook in het verleden is gegaan. En ik probeer een brug te maken naar een noodsteunpunt in de gemeente Lossen. Burgemeester Jeroen Diepenmaat, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want Lossen die is zich aardig aan het voorbereiden voor noodtoestanden. Hoe moeten we dat zien? Want het is onlangs weer genoemd in de raadsnieuwsbrief.
1: Ja, het is eigenlijk iets waar denk ik alle gemeenten inmiddels wel mee bezig zijn. In ieder geval in Twente. En we hebben op Twentse schaal de afspraak gemaakt dat alle gemeenten daar ook hun voorbereidende activiteiten voor verrichten. Nou, daar kun je er natuurlijk aan denken. Stel je nou voor dat er langdurige stroomuitval of uitval van voorzieningen is. Ja, daar moeten we natuurlijk ook voor zorgen dat wij als gemeente zelf in de lucht blijven. Hoe ga je dan op zo'n moment allerlei belangrijke processen geregeld houden? Want je kunt je voorstellen dat als de stroom een aantal dagen uitvalt, nou, dan kun je nog een keer zeggen, de paspoorten, nou, die haalt u maar een week later op. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg kritieke processen. Dingen waar je verantwoordelijk voor bent, zoals bijvoorbeeld onveilige situaties in de gemeente of noem het maar op. Die wel degelijk door moeten gaan. Nou, daar hebben we eigenlijk van gezegd, daar gaan we nu een plan op zetten om dat zo uit te werken dat we in zo'n geval door kunnen. En het tweede element is de noodsteunpunten, waar we het al vaker over hebben gehad. Daar zijn 5 Twentse gemeenten aangewezen om een pilot te gaan draaien, om die ook daadwerkelijk in te gaan richten en daarmee te gaan oefenen. En daar zijn wij er één van, dus daar gaan wij op lossen.
0: Ja, het hele verhaal is vorig jaar in oktober al op kaart gezet. Tenminste, toen is er naar gekeken, regiobreed. Hoe ver zijn we nu in Lossen?
1: Nou ja, nu zetten we eigenlijk langzamerhand de volgende stappen. Dus we zijn de bewustwording moet echt nog beter. Ook bij ons intern. Want dat betekent ook dat wij al onze eigen collega's ervan bewust moeten gaan maken. Van denk nou goed na in jouw werk. Stel dat de stroom uitvalt, hoe organiseer je het dan? Het kan niet zo zijn dat daar één persoon in de organisatie over nadenkt. Dat moet iedereen eigenlijk doen. Dus daar zijn we langzamerhand mee aan de slag gegaan. En als het gaat over de noodsteunpunten, dan zijn we in ieder geval een aantal stappen verder dat we daar hebben gedefinieerd van wat vragen we daar nou van? Maar we zijn er nog langer niet. En we moeten daar vooral nu mee gaan oefenen. Nou, dat is wat we nu gaan starten.
0: Ja, maar ik bedoel met name inderdaad van, we hebben het al vorig jaar, is dat dan zeg maar geïnitieerd? Dan moet het wel ook opgepakt worden en moeten die dingen ook concreet worden?
1: Ja, nee, goed, en we hebben in de tussentijd wel met bijvoorbeeld alle Twentse gemeenten samen geoefend met scenario's. Mm-hmm. Dus we hebben een aantal crisisoefeningen gedraaid, zoals we dat normaal gesproken eigenlijk altijd doen, maar dan specifiek gericht op dit thema. En daar ook met elkaar onderzocht van wat gebeurt er nou? En daar hebben we bijvoorbeeld ook samengewerkt met zorgorganisaties. En dan is een van de lessen die je daaruit moet trekken, is toch ook wel van als dit echt gebeurt en als de stroom meerdere dagen uitvalt, dan gaan we niet alles kunnen oplossen als gemeente. Dus we moeten het dan ook heel erg hebben van de weerbaarheid van de samenleving zelf. Gelukkig zie je in crisis altijd dat er een hoop mensen zijn die opstaan en die gaan helpen en die goede dingen gaan doen. Dus voor ons wordt de uitdaging vooral, hoe zorgen we nou dat we dat op de juiste manier gebruiken en hoe zorgen we ook dat we dan wendbaar blijven op zo'n moment.
0: Ja, heel goed. Belangrijk en ook belangrijk om de burger daarover te informeren. Goed zo. Zonder daar nu al te veel een zwaar verhaal van te maken alsof er paniek is, dat is er helemaal niet. Integendeel, dan moet het ook tegengaan. Even ook nog over 4 mei, altijd een bijzondere dag natuurlijk ook voor de burgemeester.
1: Zeker, ja. Ja, we gaan vanavond natuurlijk weer onze dodenherdenking doen. Dat gebeurt hier en dat gebeurt in alle gemeenten en in heel veel kernen en dorpen. En in Lossen doen we dat altijd met een hele mooie, respectvolle, stille tocht. En dan eindigen we op het Martinusplein. Onderweg stoppen we bij het Joodse monument, het monument voor de oorlogsslachtoffers. En dan hebben we hopelijk een hele mooie en waardige herdenking vanavond weer. Ja. En dat is ook goed, want het is belangrijk om toch ieder jaar daarbij stil te staan en ook terug te denken aan hoe het ooit geweest is, wat er ook in de afgelopen jaren nog is gebeurd, welke slachtoffers er zijn gevallen. En het is belangrijk om dat niet te vergeten en iedere keer weer te blijven doen.
0: Helder verhaal, heel belangrijk, zeker weten. Hoe laat begint het allemaal en waar in Lossen, zeg maar, de stille tocht?
1: Nou, we beginnen geloof ik rond 7 uur bij de kerk.
0: Ja.
1: En, en zoals in het hele land is het om 8 uur, dus 2 minuten stil.
0: Ja. Ik maak ook altijd een stille tocht mee. Toch even met de knipoog altijd van verdorie, ze lopen iets te snel. Er zijn 5 vracht staan, zal stilte zijn. Er gebeurt wel eens.
1: Beter iets te snel ter plekke dan te laat. Zo is het ook. Ja, maar we zorgen dat we stipt om 8 uur stil zijn. En dan worden ook de klokken geluid. Dus dat gaat vast goed komen.
0: Mooi zo, burgemeester Jeroen Diepemaat. Dank u wel.

0: Magical Mystery zag ik. Mystical Magical is het. Nou ja, mooi. Het is in ieder geval Banded Bone hier op de Twente Radio. Het is 4 mei. Altijd een belangrijke dag om dingen te herdenken. Dat gaan we vanavond weer doen. Door middel van 2 minuten stilte. En in deze tijd denken we ook altijd weer terug toch aan de Tweede Wereldoorlog. Wim Vlokstra heeft een bijzonder boek geschreven. Van dwangarbeider tot soldaat. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, dag Wim. Hoe zijn we tot dit verhaal gekomen?
1: Ja, hoe kom je tot zo'n verhaal? Het is een behoorlijk lange geschiedenis. In 2014 ongeveer ben ik eraan begonnen. En dat kwam tot stand omdat ik eigenlijk niks wist over zowel over de geschiedenis van mijn vader niet, en zeker niet over die periode in de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, dan hoor je wat in de familie en dan word je nieuwsgierig en dan ga je het uitzoeken en dan groeit het uit tot een verhaal. Ja, zo gaat dat.
0: Ben je tot nieuwe inzichten gekomen dan?
1: Ja, en met name dat mensen die een oorlog hebben meegemaakt, ja, dat is sowieso een traumatische ervaring, maar dat als je uit de oorlog komt en je moet weer in het gewone leven, dat je dan nog niet klaar bent met de oorlog. En dat ook zijn weerslag heeft op de volgende generaties. Dus, laten we zeggen, ouders en kinderen. Ja.
0: Ik zit ook altijd een beetje te graven van hoe is dat nou na de oorlog gegaan? Hebben we dan 5 mei gehad? En dan, tenminste, dat wordt al gezien als bevrijdingsdag, maar dat is op diverse plekken natuurlijk anders geweest. En ja, we zijn dan bevrijd en dan gaat de handrem weer. Hè? Hoe pak je het leven weer op, hè? Op die manier?
1: Ja, en in die tijd was er natuurlijk geen begeleiding. Vraag me af of het nu wel zo is, maar het zal in ieder geval beter zijn. Maar in die tijd was er gewoon helemaal geen begeleiding. Dus die mensen die kwamen plomp verloren uit de oorlog, weer in een normale, ja wat heet normale, maar in de maatschappij. En moesten weer aan het werk enzovoort.
0: Ja. Ja. En het verhaal zelf, is dit een waar gebeurd verhaal? Of is daar, hoe is de verhaallijn op gebouwd?
1: Nou ja, ik heb het historisch helemaal uitgezocht. Dus de historie van wat er gebeurd is in Enschede op 24 oktober 1944, de razzia. En natuurlijk ook de militaire historie, die belangrijk was voor het verhaal van mijn vader. En en de rest heb ik ingevuld met dat wat ik wist.
0: Ja. Hoe ben je daarin gaan graven? Hoe is dat gegaan? Zijn dat puur alleen de verhalen geweest? Of heb je nog andere documentatietoestanden?
1: Nee, daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest om
0: dat
1: maar te zoeken. Ja, dat was een hele uitzoekerij. En en eigenlijk succesievelijk is daar ook het verhaal uit ontstaan. Het was niet eens mijn intentie om het in een romanvorm te gaan vervatten. Maar ja, uiteindelijk kreeg ik zoveel informatie en ontstond er wel een bijzonder verhaal.
0: Ja.
1: Dus ja, dat heb ik dan maar ingevuld in een, wat het heet, een roman.
0: Ja, dat heet een roman, inderdaad. Afgelopen vrijdag is hij verschenen. Hoe zijn de reacties tot op heden? Ik bedoel, het valt natuurlijk in de goede tijd, in de zin van dat er toch heel veel aandacht voor is.
1: Ja, dat was ook wel een opzetje hoor. Maar de mensen die het al gelezen hebben, hebben ook een voorverkoop gehad. En die reageren positief, maar ook wel wisselend. In de zin van dat zij met name het laatste hoofdstuk toch ook wel enigszins, schokkend, maar wel emotioneel behoorlijk beladen vinden.
0: Ja.
1: En dat snap ik ook heel goed.
0: Kun je er iets over vertellen, zonder te veel uit de doeken te doen, want dan moeten mensen maar lezen?
1: Dat is wel lastig, maar ik zal het proberen. Ja, dat laatste hoofdstuk, ja, dat is eigenlijk een bespiegeling van waarom ik het boek heb geschreven. En met name de verhouding tussen mijn vader en mij, die er eigenlijk niet was. Kijk, en dat heb ik ingevuld door het boek te schrijven. En in het laatste hoofdstuk kom ik daarop terug. En dan wordt het een beetje dan wordt het een psychologisch verhaal.
0: Okay.
1: Dus het laatste hoofdstuk is eigenlijk een psychologisch roman.
0: Ja.
1: Dus, ja, dan noemen ze een plot twist. Maar iedereen reageert daar positief op. Maar ook wel emotioneel. Zeker van mijn generatie.
0: Dat geloof ik graag. Dat raakt dan de gevoelige snaar, zoals dat heet. Wim, hoe is er aan het boek te komen?
1: Ja, dat is op dit moment een beetje lastig, want de grootste verkoper met dat mooie blauwe bolletje, dat werkt nog niet even mee. Want dat gaat blijkbaar in clusters, maar het had beschikbaar moeten zijn online. En anders kan het via boekscout.nl.
0: Oké, kunt u ook in de boekwinkels krijgen dan?
1: Ja, dat kan. Maar ja, kijk, weet je, ik ben geen bekende schrijver en boekwinkels zijn over het algemeen behoorlijk terughoudend met het inkopen van boeken van onbekende schrijvers. Dus je kan het bij de bekende boekhandels bestellen.
0: Ja.
1: Dat kan. En dan heb je het met een paar dagen.
0: Heel goed. Nou, hoe dan ook, beste mensen, het is ook na te lezen op 120.nl. Daar staat al een heel mooi verhaal van jouw interview van Charlotte. Ja. We gaan hem lezen. Ik dank je wel, Wim Vlokstra.
1: Ja, heel bedankt, hè.
0: Goed zo.
1: Ja, dank je wel.

0: Straks nog een terugblik op de Ronde van Overijssel. Hoe is het gegaan? We bellen met Thea de Rooij en zes op een rij en kaarten voor Karpaten.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine. Ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui. En het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat wel file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 4 kilometer. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente.

0: straks dus de Ronde van Overijssel met Theo de Rooij.
1: Best op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En we geven nog kaarten weg voor Karpaten. Het laatste weekend komende zaterdagavond kun je nog één keer naar Karpaten. Gratis. Eerst is er bereid, 6 platen zonder praten. Je kunt plek nummer 6 nog invullen door middel van een appje via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. Wat kunnen we draaien? Op plaat nummer 6 is 6 op rij. We beginnen met Cameo. Dit

0: HEMA Beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Het is 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
2: Dag Martijn.
3: Het monument op de Dam is beklad en de Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Vanavond is de dodenherdenking en ze noemt het kwetsend voor iedereen voor wie dat belangrijk is. Er zit geen beweging in het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. En er zouden ook geen zieken van boord worden gehaald. Kaapverdië in Afrika weigert mee te werken. Twee mensen uit Nederland zijn overleden. En de seinstoring tussen Utrecht en Den Haag is voorbij, meldt de NS. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen, want alle treinen moeten weer opgestart worden.
2: Martijn, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De aanleg van twee nieuwe drinkwaterleidingen dwars door Overijssel wordt steeds concreter. Vitens wil in totaal 200 kilometer aan nieuwe leidingen aanleggen. Die moeten helpen tegen het drinkwatertekort in Twente en lopen door 17 gemeenten. Op een nieuwe kaart is te zien waar ze ongeveer komen. De noordelijke waterleiding gaat straks boven of onder langs plaatsen als Den Ham, Vroomse Hoop, Vriezenveen en Albergen en komt via Oldenzaal uiteindelijk uit bij het gebied van Twente Airport. In 2031 moet begonnen zijn met de aanleg van een megawaterleiding. Bij de woningbrand in Oldenzaal is gisteren een kind om het leven gekomen. De brand woedde in een rijtjeswoning aan de Frederik van Eendestraat in de wijk De Tij. Twee familieleden die rook hebben ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren veel mensen getuigen van de brand. Er is dan ook uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht. En bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Kennispunt Twente. Opvallend is dat 74% van de slachtoffers geen melding doet van die straatintimidatie. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het droog bij 15 graden.
2: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is er te beleven? Weinig tot niks. Het is redelijk tot rustig. Wel een afsluiting als je naar het westen moet bij Afrit Kootwijk. Die kun je niet doen, want daar is iets met de vrachtwagen of zo. Nou, voor de rest, ruimbaan. Ook in deze regio één controlepost wordt er genoemd. Dat is op de A1 bij 35.0.

Nou, Johnny. Dat voelt zo goed. Johnny Bolk en broeders van de weg hier op de Twente Radio. Het is bijna 9:15. Vandaag een klein beetje zon, maar hoofdzakelijk bewolkt met nog wat regen. En daarna opklaringen vanavond. Zou het droog moeten zijn met de herdenking, de dodendenking. 21 graden in Twente. Goed zo. Verdorie, 4 mei 1985, het 30ste Eurovisie Songfestival. Alleen, Nederland deed niet mee vanwege dus de dodenherdenking op 4 mei 1985. De rest van de landen uiteraard wel. Finale is in Göteborg in Zweden. En ja, op de tweede plek eindigt Duitsland met... Für alle. Dat weten we dan ook weer. Bijna gewonnen, maar wind haalde net niet. Die hebben later nog eens een keer... die Zon en Dein Herz werden ze ook tweede. Die hebben dus nooit gewonnen. Maar er was wel een krijter voor die Duitse groep wind. Voor België deed mee Linda Lepon. Die eindigt op een teleurstellende laatste plaats met het liedje Laat Me Nu Gaan. En de winnaars waren de Bobby Sox. Noorwegen met Let It Swing. Het duo bestaat uit de 29-jarige Hanne Krog... en de 26-jarige Elisabeth Anderson.

Het waren de winnaars van het Eurovisie Songfestival 1985. Nederland deed niet mee vanwege 4 mei. En ja, de Bobby Socks, die hebben gewonnen. Het duo uit Noorwegen, Hanne Krog en Elisabeth Anderson. Let it swing. Straks geven we kaarten weg voor Karpaten. De laatste zaterdag, komende zaterdag.

Another Day hier op Twente FM. Kaarten voor Karpaten. We geven ze deze week nog weg. Komende zaterdag is de laatste avond van Karpaten 2026. Eén groot feest, net over de grens. Bij Enschede zeggen we dan maar, richting Buurse Ahoes. Dan kom je er langs, hè? Prachtig. Een aantal tenten en een vijftal area's, zoals het heet. Nou, komende zaterdag kun je daar naartoe. Als jij laat weten waarom jij daar graag naartoe wilt. Dat is heel simpel. En dat stuur je dan via de 1Twente-app of via twentefm.nl rechtboven het link-icoontje. En de eerste twee die binnenkomen, die krijgen een tweetal kaarten. En dan wordt er even contact met je opgenomen en dan wordt er dan geregeld. Kaarten voor Karpaten dus voor komende zaterdagavond. De laatste avond van 2026. Wees erbij. 4 mei vanavond dus. Door de, denk ik, 2 minuten. Denk eraan. Respectvol. Alles erop en eraan. Vanavond dus in heel Nederland, hè. 2 minuten stilte. Tot morgen. Even na 7 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Er is een impasse rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. 2 mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. In Colombia is een ongeluk geweest met een monstertruck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in de Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Er rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden, tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Gaat lekker met de solo-carrière van deze Damiano. Born with a Broken Heart is een van de vele successen van hem. Hallo, goedemorgen. Vandaag is het maandag, het is 4 mei. Vandaag natuurlijk de dodenherdenking. En dan besteden we uitgebreid aandacht aan de hele dag.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Ze was in een tijd bijna vergeten, maar ze kwam terug met een lekkere hit. En die heette Maria, gezongen door Blondie, oftewel Debbie Harry. Die aardig wat successen natuurlijk al had eind jaren 70, begin jaren 80. Kijk even naar het weer. Vandaag worden toch nog zo'n kleine 20 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kan enige neerslag vallen, maar is weinig van betekenis. De wind komt vandaag vanuit het westen met kracht 3. Morgen draait de wind, dan komt die vanuit het noordoosten. Eveneens met kracht 3. Daardoor wordt het wel wat frisser. Graad of 16. Woensdag zou het zelfs een graad of 12 kunnen worden.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Wil jij €500 netto verdienen?
10: Wat?
9: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
10: Wow.
11: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
9: Brusje doet meer met je.
12: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat.

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedemorgen. De aanleg van twee nieuwe drinkwaterleidingen dwars door Overijssel wordt steeds concreter. Vitens wil in totaal 200 kilometer aan nieuwe leidingen aanleggen. Die moeten helpen tegen het drinkwatertekort in Twente en lopen door 17 gemeenten. Op een nieuwe kaart is te zien waar ze ongeveer komen. De noordelijke waterleiding gaat straks boven of onder langs plaatsen als Den Ham, Vroomshoop, Vriezenveen en Albergen en komt via Oldenzaal uiteindelijk uit bij het gebied van Twente Airport. In 2031 moet begonnen zijn met de aanleg van een megawaterleiding. Bij de woningbrand in Oldenzaal is gisteren een kind om het leven gekomen. De brand woedde in een rijtjeswoning aan de Frederik van Eenderstraat in de wijk De Tij. Twee familieleden die rook hebben ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren veel mensen getuigen van de brand. Er is dan ook uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht. En bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Kennispunt Twente. Opvallend is dat 74% van de slachtoffers geen melding doet van die straatintimidatie. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het droog bij 15 graden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ilse de Lange en World of Hurt. Na afloop van de dodenherdenking in Hengelo organiseert de stichting Vredesbezinning 4 en 5 mei Hengelo een herdenkingsbijeenkomst in de Lambertusbasiliek. Dat is dus vanavond met muziek en verhalen, stilstaan bij de geschiedenis en de taak om vrede en verdraagzaamheid in deze tijd gestalte te blijven geven. Het begint om 8:30.

Halverwege Suzanne en Freek. San Quinn zoekt in Overijssel nog ongeveer 4000 nieuwe bloeddonors. Vooral op de vaste locaties in Hengelo, Deventer en Zwolle is ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Uitstroom van trouwe donors dwingt de organisatie namelijk tot een nieuwe campagne. Vandaar ook deze oproep. Volgens de bloedbank zijn jaarlijks veel nieuwe donors nodig om de bloedvoorraad op peil te houden. Een deel van de huidige donors stopt door leeftijd, gezondheid of veranderende omstandigheden. Landelijk zijn daarom al zo'n 60.000 nieuwe donors nodig. Dat betekent dat er in Overijssel zo'n 4.000 mensen worden gezocht. Als je je geroepen voelt, neem dan contact op met San Quinn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie, die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hetwiegepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 15 tot 21 graden. Tijdens dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden en oosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

let you know. In excess. You wanna my kind. Met in overal Michael Hutchins, veel te jong overleden. En wat hadden we nog gaaf van hem genoten, maar helaas. Dat doen we dus wel met de hits die hij heeft achtergelaten. En er zijn er aardig wat. Need You Tonight was er eentje van. Goedemiddag, goedemorgen. Het is nog 11 uur. Dit is de uitzendkracht.

Ik heb de tijd nou niet echt bewust meegemaakt van de baby's, maar die muziek die spreekt me toch wel zeer aan, hoor. Is in dit jaar een van de vele grote successen. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal doet een oproep om mensen te nomineren voor de lintjesregen van volgend jaar. Oldenzaal is een stad die bruist van vrijwilligerswerk en maatschappelijke inzet. En zonder de vrijwilligers zouden veel initiatieven niet kunnen bestaan. Hij is er op tijd bij, want de nominatie moet ingediend worden voor 1 juni aanstaande al. Dus ja, laat het niet op de plank leggen als je iemand in gedachten hebt. Als je meer informatie wilt hebben of iemand wilt aanmelden, kijk dan op oldenzaal.nl/koninklijke-onderscheidingen.

0: maanden ben je helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw mee. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. De aanleg van twee nieuwe drinkwaterleidingen dwars door Overijssel wordt steeds concreter. Vitesse wil in totaal 200 kilometer aan nieuwe leidingen aanleggen. Die moeten helpen tegen het drinkwatertekort in Twente en lopen door 17 gemeenten. Op een nieuwe kaart is te zien waar ze ongeveer komen. De noordelijke waterleiding gaat straks boven of onder langs plaatsen als Den Ham, Vroomshoop, Frieseveen en Albergen en komt via Oldenzaal uiteindelijk uit bij het gebied van Twente Airport. In 2031 moet begonnen zijn met de aanleg van de megawaterleiding. Bij de woningbrand in Oldenzaal is gisteren een kind om het leven gekomen. De brand woedde in een rijtjeswoning aan de Frederik van Eendestraat in de wijk De Tij. Twee familieleden die rook hebben ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren veel mensen getuigen van de brand. Er is dan ook uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht. En bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Kennispunt Twente. Opvallend is dat 74% van de slachtoffers geen melding doet van die straatintimidatie. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het droog bij 15 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Mark Emper met Good To Be. En na het streeknieuws van 11:30. Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Is eindelijk de Formule 1 weer begonnen afgelopen weekend. In Miami moeten we weer een paar weken wachten, want de volgende race is pas op 22 mei. En dat is de race in Canada, inclusief weer een sprintrace.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Shakira, volgens mij zag ik via sociale media in een of ander filmpje voorbij komen dat ze met de rug naar het publiek stond en dat de een of andere vet klep haar helemaal zat te bezoenen op haar schouder. Dat is echt, wat bezielt men zelf en toe, hè? Vanavond, serieuze nood, dodenherdenking. Om 8 uur staan we stil bij de gevallenen in de oorlogen, waar ook ter wereld. En helaas vindt dat nog altijd plaats. Maar ook na 8 uur zijn er diverse activiteiten. Bijvoorbeeld in Enschede in Oldenzaal. Daar is een thematische wandeling op de Joodse begraafplaatsen. Herdenken is namelijk iets wat je ook zeker actief moet houden, al dus de organisatoren daarvan. Juist de verhalen achter de mensen die vermoord zijn, zijn belangrijk om te kennen. Zo kun je dus in Oldenzaal al deze verhalen lezen via de speciale website oorlogsdodenoldenzaal.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine, die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Father and Friends, Alan Clark op Twente FM. De optredens op het drijvend paviljoen in Almelo zijn begonnen. Ook dit jaar ligt het podium weer op het water in de havenkom. Hier biedt de gemeente ruimte voor allerlei voorstellingen, uiteenlopend van zang en dans tot theater en spoken word. Wie op wilde treden kon zich gratis opgeven. De eerste ronde optredens loopt tot en met zondag 31 mei. En daarna van 3 juli tot en met 16 augustus. Er zijn ook speciale data, namelijk 15 mei en 16 juli. Dan worden er namelijk plusavonden gehouden met meer.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Maar opvallend is dat 74% van de slachtoffers daar geen melding van doet bij de politie of de gemeente. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. Blijkt allemaal uit onderzoek van Kennispunt Twente. Bij het verzetsmonument op de Markeloze Berg wordt vanavond de provinciale dodenherdenking gehouden. Om 8 uur wordt er 2 minuten stilte gehouden en worden er kransen gelegd. De dodenherdenking is live te volgen via RTV Oost, de mediapartner van 1 Twente. En vanaf volgend jaar geldt er betaald parkeren in wijken rondom Hart van Zuid en Hengelo. Het gaat om een gebied ten noorden van het IJsrijn, waarbij het deelgebied in de Bervelo S als eerste aan de beurt is. Na de Bervelo S wordt direct gestart met het invoeren van betaald parkeren in Tuindorp en de Bloemenbuurt. Bewoners in het gebied zijn door de gemeente via een brief geïnformeerd over de voorgenomen planning. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vanmiddag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het ook droog bij maximaal 15 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 richting Arnhem tussen Knopende Ouddijk en Velperbroek 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

My name is Luca, Susanne Vega en de Ford Genesis met The Invisible Touch. Komend weekend, 8, 9 en 10 mei, wordt in Enschede het Roze Filmfestival gehouden. De naam zegt genoeg, zou ik willen zeggen. Het doel is om verhalen van de LHBTIQ+ gemeenschap in de kijker te zetten en zichtbaar te maken voor een breed publiek. De organisatie benadrukt dat soms het beeld heerst dat veel films juist gaan over discriminatie en afwijzing, maar dat de filmselectie hier juist veel meer wil laten zien dan alleen dat. Het programma staat al online op roze.

hebt het wel eens over echte muziek. Nou, daar hoort dit toch zeker bij. Deze plaat van R.E.M. en The One I Love. 4 mei in 1996, 30 jaar geleden precies, was het dat er in Brunsum voor de allereerste keer een Duitse militair in uniform mee mocht doen aan de dodenherdenking. 30 jaar geleden weer. Vanavond natuurlijk weer een nieuwe dodenherdenking om 8 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. 2 raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen viel op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps 10 kilometer en 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Fleetwood Mac en Little Lies bij Twente FM.
1: Door de middag met Mark Schepers.
0: 4 mei 2026, de dag dat we herdenken en de dag dat ik weer terug ben van vakantie. Vorige week een heerlijke week in Italië gehad met eigenlijk alleen maar mooi weer. Ik heb meegekregen dat we hier ook echt genoten hebben van een heerlijke zomerse vrijdag. En ik ben eigenlijk zaterdagavond teruggekomen, dus ik heb geen idee of het slecht weer is geweest hier. Toen ik thuis kwam waren de straten wel nat en zondag was het ook nog best wel lekker weer. Op een gegeven moment trok ik de jas aan, ochtends naar de supermarkt. Nou, had ik Peter niet kunnen doen. Nee, het was nog zo'n 22 graden zondag. Vandaag ook niet verkeerd, zo'n 20 graden. Het blijft vandaag redelijk zonnig tot aan de avond. In de avond dan gaat er regengebied overkomen. Ja, en 5 mei. Ja, ik had het graag anders willen zeggen, maar de temperatuur zakt nog zo'n 8 graden naar beneden. Tot maximaal 12 graden met heel veel regen. De kans op neerslag 95%, uren zon 0. Ja, het gaat echt heel hard regenen morgen. Ze verwachten 14 mm regen. Mensen die dus naar een bevrijdingsfestival heen gaan. Ja, ik zou een poncho meenemen als ik jou was. Of gewoon in zwembroek gaan. Maar ja, dat is een beetje koud met 12 graden natuurlijk, ja. Ik had het beter willen zeggen, maar ja, helaas, het is niet anders. Woensdag gaan we nog een graadje omlaag, wordt het zo'n 11 graden. Maar het goede nieuws is dat we richting het weekend wel weer gewoon richting die 20 graden klimmen. Af en toe een beetje zon, af en toe een beetje regen. Zoals een zomer in Nederland hoort te gaan, hè? Of een lente. Ja, ze zeiden al, het is vrij droog in Nederland. Een weekje weg geweest en inmiddels hebben de 8 natuurgebieden in brand gestaan, heb ik gezien. Dus ja, dan is het denk ik wel droog in Nederland. Dan is een beetje regen natuurlijk zeker niet verkeerd. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Laat even weten wat jij aan het doen bent. Ben je nog aan het genieten van een heerlijke vakantie of zo? Nee, zit je nog op de camping? Of ben je ook een diehard die weer gewoon aan het werk moet, net zoals ik deze week? En eigenlijk, als je nu aan het werk moet, mag je niet klagen als je vorige week vrij hebt gehad. Want ja, deze week wordt het dan toch ook niet zo heel mooi weer. Nou, dan is het ook minder erg als je moet werken, toch? Maar ja, ik ben wel benieuwd wat je aan het doen bent. Laat het even weten via de app of de site. En dan gaan we dat zometeen eens eventjes bespreken. Zometeen, Alex Rowan, Fever Dream. Maar eerst Claude, dit is C'est la vie.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

Alex Warren en Fever Dream bij Twente FM. Ja, net toen ik er buiten keek, dus scheen het zonnetje nog. Inmiddels heeft dat zonnetje plaatsgemaakt voor wat bewolking. En ik vroeg aan jou, ben je nog op vakantie of ben je alweer aan het werk? Nou, Henk Jan uit Enschede, die schrijft gewoon lekker aan het werk. Buiten is het een beetje grijs, maar binnen is de koffie net aangezet. Dat scheelt. Jullie op de achtergrond maakt het dan weer goed. Gelukkig is de temperatuur nog een beetje fijn vandaag. Ja, en Jan, ik heb het net al gezegd natuurlijk. Het wordt een stukje kouder. Ja, morgen 12 graden, dus wen er maar niet aan. Marike uit Hengelo die zegt, ik ben lekker vrij, maar het weer doet niet echt zijn best vandaag. Toch maar lekker op de bank met een kop thee en Twente FM aan. Zo is het ook prima. Nou, zo kan het natuurlijk ook zijn. Ronald uit Oldenzaal die zegt, ik heb geen meivakantie, maar ik hoef ook niet te werken. Nee, hij zegt, ik ben

aan het werk. En mijn collega's zijn vrij, maar eerlijk gezegd mis ik de zon meer dan hen. Gelukkig hebben we jullie nog. Ja, dat vind ik fijn om te horen. Bertus uit Haaksbergen, die zegt, had gehoopt op een terrasje. Maar met die bewolking en de frisse wind die ook nog waait vandaag, is het toch maar lekker binnen. Schuur opruimen, komt er dan toch nog iets van? Ja. De schuur opruimen, ja, ik moet het zelf ook zeggen. Ik heb zelf ook een hokje achter thuis. Het is niet mijn favoriete bezigheid. En iedere keer verzet ik het weer. Eigenlijk zou ik ermee bezig moeten. Lieke uit Borne, die stuurt nog. Ben toch maar gaan fietsen, ondanks de grijze lucht. Jas aan, oortjes in met Twente FM en gaan. Het weer maakt me niet uit, als de muziek maar goed is. Nou, daar ga ik voor zorgen, Lieke. Even kijken, dan heb ik er nog eentje van Ingrid uit Delden. Die zegt net terug van een weekje Duitsland. Thuis is het niet warmer, maar wel vertrouwd. Lekker op de bank, boekje erbij, jullie op de radio. Fijne 4 mei iedereen. Nou, Ingrid, dankjewel. Nou, mocht jij nou ook nog iets te doen hebben vandaag, ben jij lekker op vakantie of wil je nog wat kwijt op de radio, vind ik leuk, laat het dan even achter in de app of via de site. Hey, zometeen Howard Jones, What is Love, maar dit is Lenny Kravitz. Even terug naar de jaren 90 met It Ain't Over Till It's Over.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Maar opvallend is dat 74% van de slachtoffers daar geen melding van doet bij de politie of de gemeente. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. Blijkt allemaal uit onderzoek van Kennispunt Twente. Bij het verzetsmonument op de Markeloze Berg wordt vanavond de provinciale dodenherdenking gehouden. Om 8 uur wordt er 2 minuten stilte gehouden en worden er kransen gelegd. De dodenherdenking is live te volgen via RTV Oost, de mediapartner van 1 Twente. En vanaf volgend jaar geldt er betaald parkeren in wijken rondom Hart van Zuid en Hengelo. Het gaat om een gebied ten noorden van het IJsrijn, waarbij het deelgebied in de Bervelo S als eerste aan de beurt is. Na de Bervelo S wordt direct gestart met het invoeren van betaald parkeren in Tuindorp en de Bloemenbuurt. Bewoners in het gebied zijn door de gemeente via een brief geïnformeerd over de voorgenomen planning. Je leest er meer over op onze website 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vanmiddag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het ook droog bij maximaal 15 graden.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten extra. En bergingswerk op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Nijmegen en Haps. 8 kilometer en 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is 1 rijstrook dicht en dat duurt nog tot 14:45. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Ashford and Simpson.
1: De Onmeunige. 999.
0: Ja, waarschijnlijk heb je het een week moeten missen. De Onmeunige 999 shuffle. In ieder geval in de middag. Volgens mij doen ze het in de avond ook nog ergens. Nou, hartstikke leuk. Want we kunnen natuurlijk niet 999 nummers in één jaar wegdraaien. Als we er elke dag maar eentje doen natuurlijk. Of een door de weekse werkdag.

Murf en Gijke Annaert met Zoute Landen. Ja, vandaag 4 mei, de dag dat we herdenken. En vanochtend trok er een bijzondere stoet door Enter. De Oranje Vereniging Enter hield namelijk een herdenkingstocht langs oorlogsmonumenten in en rondom het dorp. Zo'n 70 deelnemers die vertrokken om 10 uur van het dorpsplein en trokken door de buitengebieden van Wierden en de bossen van Deldenerbroek. Nou, de organisator Bente Haar vertelde eerder al aan de ochtendshow van Twente dat er onderweg regelmatig bijzondere ontmoetingen waren met mensen die persoonlijke verhalen hebben over de oorlog. Nou, de tocht is inmiddels afgelopen. Nou, en een mooiere manier om op deze 4 mei stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Mocht je dat bericht graag nog eens na willen lezen, dan kun je dat terugvinden op onze website Twente.

Offspring hier bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen tijd voor het nieuws en daarna de dag van. Want ja, we weten allemaal dat het vandaag 4 mei is. Maar er zijn meer dagen die vandaag herdacht of gevierd worden. Dat allemaal zometeen na muziek van Dean Lewis en Trust Me Man.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doe zat dan te best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager. Zetten,
1: ja. En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd. En die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: "Ik maak ze af." Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem viel op de A12 komende vanaf de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 8 kilometer en 15 minuten. En de A73 dan, Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps. 7 kilometer en 20 minuten. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Dozier en Take Me to Church.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag 4 mei 2026, de Nationale Dodenherdenking. Vanavond om 8 uur staat Nederland stil. 2 minuten, overal, op straat, op het werk. 2 minuten stilte voor iedereen die zijn of haar leven verloor in de oorlogstijd. En niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna in alle conflicten waarbij Nederlanders betrokken waren. Het thema dit jaar is de geschiedenis leren begrijpen. En dat is eigenlijk een mooie opdracht, want begrijpen is meer dan weten. Weten is, er was een oorlog, hij duurde 5 jaar, hij eindigde op 5 mei 1945. Begrijpen is, wat betekende dat voor gewone mensen? Voor een kind dat zijn vader niet meer terugzag, voor een gezin dat onderdook, voor een buurt die veranderde en nooit meer hetzelfde werd. Er zijn steeds minder mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar hun verhalen blijven in boeken, in musea, in de herinnering van kleinkinderen die ze doorgeven. Vanavond om 8 uur, 2 minuten, zet even alles stil. Het is het minste wat we kunnen doen.

Turner en Typical Mail. Ja, het is mijn vakantie, dus misschien sta jij wel op de camping. Dan heb je natuurlijk vorige week een heerlijke week gehad met prachtig mooi weer. Afgelopen zaterdag aan de tentstokken moeten hangen waarschijnlijk. Deze week wordt het iets minder. Het wordt kramperen voor sommige mensen die misschien ook wel zoiets hebben van nou, ik pak de paling in en ik ga lekker naar huis. Nou, over campings gesproken, het ligt dan niet helemaal in Twente, maar wel net om de hoek. Camping De Kleine Wolf in Stegeren, die is namelijk opnieuw uitgeroepen tot de beste camping van Nederland. Dit keer door campingspecialist ACSI. En dat is al de vijfde keer dat ze die titel pakken. Want 2020, 2022, 2024 en nu dus ook 2025. Vijf keer nummer 1. Dat is geen toeval meer. Dat is een gewoonte aan het worden, zou je bijna kunnen zeggen. Nou ja, het geheim, eigenaresse Anne-Sophie Kamphuis, is er duidelijk over. Luisteren naar je gasten en er ook echt iets mee doen. De rij bij de ijssalon was te lang. Nou, gewoon groter maken. Mensen willen luxe kamperen. Nou, dan krijgen sommige plekken toch gewoon een privébadkamer. En dit jaar staat er zelfs een splinternieuw Italiaans restaurant op het terrein. Maar hoe luxe het ook wordt, de kern blijft hetzelfde. Anne-Sophie zegt het zelf. Het beste eigenlijk. Als het niet kleine volwaardig is, dan doen we het niet. Ja, en dat publiek wat er ieder jaar komt, dat stemt jaar na jaar. Dus ja, bij deze gefeliciteerd De Kleine Wolf. De beste camping van Nederland wederom. En dat gewoon bij ons om de hoek, hè. Ik bedoel, Twente. Het ligt in het Vechtdal. Is niet zo heel ver rijden trouwens, hoor. Ik denk dat je, als ik pak een beet van mijn eigen huis, zo'n 50 minuutjes. Nou, als je dan lekker naar de camping kunt met een privébadkamer, een Italiaans restaurant en een ijssalon waar je niet zo lang hoeft te wachten. Ja, ik ben voor. Ja, wat dat betreft. Hey, zometeen muziek van Juanes. La Camisa Negra komt eraan. Maar er is Cyril.

0: profundo.
1: Ja, dat is wel lekker, hè? Een beetje zomer op je radio. Juanes, of eigenlijk Juanes, hè? Met La Camisa Negra bij Twente FM. Hey, zometeen word je op de hoogte gehouden van het streeknieuws. Ook Kygo Khalid komt er nog aan met Save My Love. Maar eerst

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Bijna de helft van de vrouwen in Hengelo heeft straatintimidatie meegemaakt. Maar opvallend is dat 74% van de slachtoffers daar geen melding van doet bij de politie of de gemeente. De meest genoemde reden daarvoor is dat men het incident niet ernstig genoeg vindt, gevolgd door twijfel of een melding wel serieus wordt genomen. Blijkt allemaal uit onderzoek van Kennispunt Twente. Bij het verzetsmonument op de Markeloze Berg wordt vanavond de provinciale dodenherdenking gehouden. Om 8 uur wordt er 2 minuten stilte gehouden en worden er kransen gelegd. De dodenherdenking is live te volgen via RTV Oost, de mediapartner van 1 Twente. En vanaf volgend jaar geldt er betaald parkeren in wijken rondom Hart van Zuid en Hengelo. Het gaat om een gebied ten noorden van het IJsrijn, waarbij het deelgebied in de Bervelo S als eerste aan de beurt is. Na de Bervelo S wordt direct gestart met het invoeren van betaald parkeren in Tuindorp en de Bloemenbuurt. Bewoners in het gebied zijn door de gemeente via een brief geïnformeerd over de voorgenomen planning. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Zon en buien wisselen elkaar vanmiddag af en het wordt zo'n 19 graden. Morgen, bevrijdingsdag, verloopt regenachtig. Maar later op de dag is het ook droog bij maximaal 15 graden.

Katrina en The Waves, Love, Shine a Light. Ja, morgen is het natuurlijk Bevrijdingsdag en we kunnen niet alles meenemen. Maar ik heb even een kleine greep uit de activiteiten genomen in Twente. Want morgen dan is het 5 mei, Bevrijdingsdag. En in Twente begint die dag eigenlijk al vanavond. Want nog vannacht vertrekken lopers van atletiekverenigingen Holten en het triathlonteam Holten vanuit Wageningen. Met het bevrijdingsvuur in estafette vorm de hele nacht door richting Holten. Ja, hetzelfde doen atleten uit Rijssen. Ook zij lopen het vuur naar het Europaplein in het centrum van hun stad. Een mooie traditie die elk jaar opnieuw laat zien wat doorzetten betekent. Nou, en morgenochtend is er voor iedereen wat te doen natuurlijk. Zo kun je in Nijverdal de dag beginnen met een gratis vrijheidsontbijt bij Eet- en Werkcafé Kleurrijk. Ja, wij Nederlanders zijn natuurlijk dol op gratis. Daarna rijden ook historische legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog een indrukwekkende kolonne door bijvoorbeeld Hengelo, Borne, Almelo, Vierde, Rijssen en Nijverdal. Georganiseerd door Keep Them Rolling, een parade die stilstaat bij wie je voor onze vrijheid heeft gevochten. Ik heb hem vorig jaar zelf ook gezien, dat is inderdaad wel indrukwekkend. En in Nijverdal is morgen ook het Memory Vrijheidsmuseum open. Een plek die je meeneemt op de zwaar bevochten reis naar de vrijheid. Om 2 uur 's middags begint in Holten het Bevrijdingsfestival met de aankomst van het Bevrijdingsvuur. Als feestelijk startschot natuurlijk. En dan Enschede. Morgenavond barst de campus van de universiteit het grootste bevrijdingsfestival van de regio los. 4 stages, meer dan 40 Nederlandse artiesten, 20.000 bezoekers, een kleine greep uit de artiesten: Roxy Dekker, De Bankzitters, Boef, Bilal Wahib, Monique Smit. En dat zijn nog maar een klein handje van alle mensen die daar gaan komen. Het duurt van 1 uur 's middags tot middernacht. Dus een dag vol met feestelijkheden. Mocht je willen weten wat er nog meer te doen is in Twente, dan verwijs ik je even door naar onze website. Daar staat ook een activiteitenagenda. En daar staat echt alles in. Dus mocht je nog niks gepland hebben en wil je graag nog wat gaan doen, dan kan dat prima. Hey, zometeen muziek van Bastille, Pompeii. Maar dit is Sabrina Carpenter. Dit is

Ben en Supergirl bij Twente FM. Hey, het is inmiddels 3:05. Dat betekent dat het al lekker opschiet zo deze middag. Zometeen tijd voor het nieuws. En natuurlijk ook de How Slow Can You Go. Ik heb al een aantal hele mooie berichten binnengekregen. Maar er kunnen er altijd meer bij natuurlijk. En dan hebben we straks hier op de redactie de taak om daar er eentje van uit te kiezen. Ik denk dat het lastig wordt vandaag. Maar mocht je nog een hele mooie weten, stuur het op via de app of de site. Zometeen hoor je het nieuws dus. Maar eerst nog Meteor en Hanna mee met Wat Wil Je Van Mij?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: De twee Nederlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan komen uit Friesland. Ze waren allebei 69. Ook een Duitse opvarende is overleden. En intussen is ook bekend dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is. Maar of die ook het Hantavirus heeft, is nog onduidelijk. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. Volgens het parool zijn er beelden van drie daders, die zijn nog niet opgepakt. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog en die gaat gewoon door. 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder die in 2024 en 2025 lid waren van een sportvereniging. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken had er niks over heeft gezegd. En de provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren er grote natuurbranden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding vindt het niet nodig om tijdens de droogte te pauzeren. De militairen moeten getraind blijven, ook als het even niet regent. Over regen gesproken, dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vallende files in het oosten van het land op de A12, bij de grens richting Arnhem. Bij knoop het Velperbroek 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A35 Almelo richting Enschede, voorknopend Azenlo 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

we lekker terug naar de jaren 90 met Incognito en Jocelyn Brown. Always there bij Twente FM. Ja, iets wat je misschien niet snel verwacht in Twente, maar ons drinkwater wordt een probleem. Vitens die slaat alarm. In de regio Enschede is maar 2 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar beschikbaar, moet ik zeggen. Terwijl inwoners en bedrijven 16 miljoen kub gebruiken. Ja, 8 keer zoveel als er lokaal is. En dat terwijl de bodem hier uit zand bestaat. Dan zou je zeggen nieuwe bronnen boren, maar dat is bijna ondoenlijk in Twente. In 2018 was er al een week op call. Op een piekmoment werd er 40% meer drinkwater gevraagd. Toen hebben we hem wel geknepen, zegt Vitens. En er was een gevaar voor de drinkwatervoorziening in Twente op dat moment. Ja, de oplossing? 200 kilometer aan nieuwe leiding dwars door Overijssel. Van West-Overijssel naar Twente. Door 17 gemeenten. Drinkwater straks gemaakt van IJsselwater. Maar ja, dat duurt nog zeker tot 2030. Ja, tot die tijd is de boodschap simpel. Doe er voorzichtig mee, minder lang douchen, geen drinkwater voor je zwembad en wees zuinig met de tuinslang. Want het begint gewoon bij de kraan thuis. Meer hierover vind je op onze website twentefm.nl. Zometeen Robbie Williams met Feel, maar eerst Taylor Swift. Dit is Open Light.

Williams en Feel. Hij is zometeen tijd voor het rustmomentje in Twente. En vandaag misschien wel belangrijker dan andere dagen. Want How Slow Can You Go ja, past eigenlijk wel gewoon bij 4 mei. Heb jij een plaat die iets met 4 mei te maken heeft?

0: Ryan Ferry, Slave to Love bij Twente FM Muziek uit de jaren 80. Het is de tijd voor de How Slow Can You Go van vandaag. En ik heb een paar leuke berichten binnengekregen. Ik heb het net heel eerlijk op de redactie even tegen het licht aangehouden. Ik zei, jongens, dit is wat we hebben gekregen. En deze vier heb ik uitgezocht. En uit die vier mogen jullie kiezen welke we gaan draaien. Ik ga ze in ieder geval even alle vier opnoemen. Want ik vind het inderdaad wel hele leuke berichten. Berichten met een betekenis, laat ik het zo zeggen. Willem uit Enschede die schrijft, mijn opa heeft de oorlog meegemaakt. Hij heeft er nog nooit veel over verteld, maar op 4 mei zet hij altijd Serenade van Schubert op. Het is een nummer zonder woorden, gewoon dat nummer. Hij is er niet meer, maar ik doe het nu ook elk jaar speciaal voor hem. Ja, dat is een klassiek stuk van Schubert natuurlijk, Serenade. Dan hebben we nog Marieke uit Almelo, die zegt, ik werk als lerares en vertel elk jaar aan mijn klas over de oorlog. Wat mij altijd raakt is The Last Post, het trompetsignaal bij de dodenherdenking. Maar voor thuis, voor dit moment, vind ik The Blower's Daughter van Damien Rice passen. Dat gevoel van verlies zonder dat het gezegd hoeft te worden. Inderdaad ook een heel erg lekker nummer, Marieke. En daar hebben we Jeroen uit Oldenzaal nog. Die stuurt, ik ben 28 en eerlijk gezegd voelde 4 mei vroeger ver weg, totdat ik 3 jaar geleden op de herdenking in Oldenzaal stond en de namen hoorde voorlezen. Gewone mensen uit gewone Twentse plaatsen. Sindsdien raakt het me echt. Hij zegt, Mad World van Gary Jules past voor mij bij deze en dat gevoel. Ja, is inderdaad ook een hele mooie plaat. Maar we zijn gegaan voor Truus uit Haaksbergen. Ze zegt, mijn vader was bij de dodenherdenking in Haaksbergen altijd aanwezig, tot hij er zelf niet meer bij kon zijn. Nu ga ik voor hem. We Wish You Were Here van Pink Floyd stuur ik bij deze in. Niet alleen voor de oorlogsslachtoffers, maar ook gewoon voor mijn vader. Truus, de How Slow Can You Go van vandaag is voor jou. Pink Floyd en Wish You Were Here.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Enschede wordt vandaag de dodenherdenking op meerdere plekken herdacht. Vanaf 5 uur speelt stadsbeiadier Esther Schopmaan klassieke en moderne arrangementen op het carillon in de toren van de Grote Kerk. Om 17:15 begint een herdenkingsconcert in de kerk op de Oude Markt. Kamerkoor Capella Enschede voert het requiem van Drevlee uit. Toegangskaarten zijn €8. Sinds 1 mei is de Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mails, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. En de gemeente Enschede investeert €13,5 miljoen in de verduurzaming van het wijk Twekkelerveld. Een groot deel is beschikbaar om particuliere eigenaren te helpen hun woning te verduurzamen. Twekkelerveld scoort hoog op risicofactoren voor energiearmoede, zoals hoge energierekening en lage inkomens. De gemeente, Hegeman Bouwgroep, Inclusio en bewonersplatform Ons Twekkelerveld ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het Volkshuisvestingsfonds. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er kans op een enkele bui, mogelijk ook met onweer. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht is het droog en de wind gaat geleidelijk naar het

Celebrations, Madonna. Ja, na zo'n 4 mei editie van How Slow Can You Go, Truus die Pink Floyd instuurde met Wish You Were Here, is het tijd om weer even uit die middagdip te komen. Dat deden we net al met Madonna, maar ook deze kan daar zeker in meedingen.

fatbikes, dat is nog steeds een heet hangijzer ook hier in Twente. De discussie die is nog lang niet over. En dat speelt zich dan ook nog eens af in de rechtszaal vlakbij ons. Want Enschede die is de eerste gemeente in Nederland die een fatbikeverbod heeft ingevoerd. En sinds maand mag je tijdens winkeltijden de binnenstad niet meer in met een fiets waarvan de banden breder zijn dan 7 centimeter. Maar fatbikeverkoper Lassoerders pikt dat niet. Het enige verschil is de dikte van de band, zegt eigenaar Amanda Muis. En daarvoor sleept hij de gemeente nu voor de rechter. Hij vindt dat het verbod discriminerend is. Ook bestuurders die zich keurig aan de regels houden worden getroffen. Dat is niet alleen onevenredig, maar ook ineffectief, zegt hij. Ja, de gemeente zegt dat het verbod juridisch dichtgetimmerd is. Lassoerders zegt van niet. Ja, de rechtszaak die vindt plaats op 13 mei in het gerechtsgebouw in Enschede. En over anderhalve week weten we dus meer. Wordt het fatbikeverbod gehandhaafd of gaat het verdwijnen? Ik weet het niet, we gaan het meemaken. 13 mei is daar dus de rechtszaak over. Daar zal dan ook direct een uitspraak over komen. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen muziek van Bruno Mars, Risk It All. Maar eerst Sam Smith, dit is daar.

vaker naar luisteren. Bruno Mars, Risk It All. Het is een plaat die je eigenlijk niet van hem gewend bent. Je moet oppassen dat je er niet bij in slaap valt. Maar toch is die wel lekker hoor. Risk It All van Bruno Mars. Hey, dit was hem door de middag. Je hebt het weer overleefd. De maandag zit er bijna op. Zometeen de man die je naar huis brengt met het laatste nieuws in Twente. En natuurlijk de lekkerste muziek om in de auto lekker knetterhard aan te zetten. Twente komt thuis met Jordi Goorman. Nou, om je alvast eventjes op te warmen voor die rit naar huis, ga ik je ook achterlaten met een heerlijke plaat. Wat mij betreft, maak er een mooie middag van. En ik spreek je morgen weer om 1 uur. En dit is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussische niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Twee Nederlandse opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Dat betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er nog een bommelding op Brussel-Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. En hoe dat nu zit, dat krijg je nu van Weer Online. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 vanuit Duitsland heb je tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek een kwartier vertraging. Richting Duitsland op de A12 is het oponthoud bij Westervoort bijna een kwartier. En op de A28 staat file van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Wegdek is daar slecht aan toe, waarschijnlijk een gat in de weg en de spitsstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: De nieuwe single van Suzanne en Freek gelijk een dikke hit te pakken met Halverwege.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Wham! The Edge of Heaven. Daarbij de winnaarsshow voor Twente. Het is vandaag 4 mei. Inderdaad, het is dodenherdenking. De dag waarop we alle gevallen oorlogsslachtoffers in de afgelopen oorlogen herdenken. In het bijzonder natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, maar ook allerlei andere conflicten waar Nederland bij betrokken was.
1: Twente actueel.
0: Vanavond om 8 uur in de meeste plaatsen een herdenkingsmoment. 2 minuten stilte en kransleggingen op diverse plekken. Wil je weten waar dat bij jou in de gemeente is? Check dan ook even de website van je gemeente, dan kun je dat in ieder geval terugvinden. Verder heftig nieuws gisteren in Oldenzaal. Daarbij is een kind om het leven gekomen bij een woningbrand. Een verdrietige gebeurtenis, zegt de burgemeester Welman daar ook over. Verder afgelopen nacht een wilde achtervolging in Glanerbrug. Een auto sloeg op de vlucht voor een politiecontrole. Reed zelfs enige tijd met 3 in plaats van 4 wielen. En kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder kon later worden aangehouden. Het is nog steeds onduidelijk waarvoor de man precies op de vlucht sloeg. En een deceptie voor FC Twente. Die gingen namelijk gisteren in de slotfase toch nog gelijk tegen AZ. Nadat ze lange tijd voorstonden, leek het erop dat ze 3 punten gingen pakken. En daarmee dus ook plek 3 in de Eredivisie gingen overnemen. Maar het bleef plek 5 door een laat gelijkspel en een late treffer van AZ. Nou, dat en meer in het nieuws. We gaan het erover hebben met ook heel veel lekkere muziek. Voor je maandagmiddag hoor je straks Noah Kahan, Ed Sheeran en ook Freddie Mercury. Maar eerst de lekkere track vandaag, Robin S. Show Me Love.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Stick Season van Noah Kahan.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jonny Goorman.
0: En ook nog de lekkere track. Jouw muzikale hart onder de riem voor je maandagmiddag. Aan het einde van die werkdag, zoals je denkt. Nou, zijn we er al? Je moet nog eventjes een uurtje. Dan hebben wij de lekkere track. In dit geval Robin S. Show Me Love. Nou, gisteravond een bijzonder tafereel in Glanerbrug. Een achtervolging met een auto die uiteindelijk zelfs op 3 banden rijden. De crash uiteindelijk eindigde op de Ekersdijk in Glanerbrug. De bestuurder versloeg ook nog de vluchten te voet. Terwijl de politie of de koninklijke marechaussee achtervolgde de auto met 3 banden. Vermoedelijk is de band verloren gegaan op de Granaatse straat. En uiteindelijk dus eindigde de rit tegen een lantaarnpaal. Nou, lekker is dat. Het is nog onduidelijk waarom de man precies op de vlucht ging. Maar het leverde in ieder geval een bijna filmachtig spektakel op. Gelukkig raakte niemand gewond. Ik denk dat we daarvan geluk mogen spreken. Vandaag 4 mei, de dodenherdenking. Om 8 uur vanavond 2 minuten stilte, ook hier bij Twente FM. En in heel veel gemeenten kransleggingen bij oorlogsmonumenten. Wil je weten waar in jouw gemeente de kransleggingen plaatsvinden? Dan kun je altijd terecht op de website van je gemeente. Daar staat vast uitgelegd waar je in ieder geval terecht kan voor de officiële herdenkingen vanavond. Straks hier het laatste streeknieuws. Een update van onze nieuwsredactie is onderweg.

Living on my own, Freddie Mercury bij Twente FM met ook het bedrijf. Ed Sheeran shivers op een toch een bewolkte maandag, hoewel de zon er toch nog even bij komt, maar ook een paar buitjes actief. Straks hoor je meer over het weer voor de rest van de week en ook het Twente FM streeknieuws gaat eraan komen. Dus lekker blijven luisteren naar de middagshow. Tot 7 uur vanavond is dit Twente komt thuis. De kop van de werkweek die gaat er lekker af. Dat is een fijn idee natuurlijk met het einde van de vakantieperiode, denk ik, voor de meeste mensen. Of is die nou begonnen? Dat is altijd lastig als je geen kinderen hebt. Hoe zit het eigenlijk met de vakantie? Maar goed, hoe dan ook. Lekker genieten.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Enschede wordt vandaag de dodenherdenking op meerdere plekken herdacht. Vanaf 5 uur speelt stadsbeiadier Esther Schopmaan klassieke en moderne arrangementen op het carillon in de toren van de Grote Kerk. Om 17:15 begint een herdenkingsconcert in de kerk op de Oude Markt. Kamerkoor Capella Enschede voert het requiem van Dreyfus uit. Toegangskaarten zijn €8. Sinds 1 mei is de Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mails, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. En de gemeente Enschede investeert €13,5 miljoen in de verduurzaming van het wijk Twekkelerveld. Een groot deel is beschikbaar om particuliere eigenaren te helpen hun woning te verduurzamen. Twekkelerveld scoort hoog op risicofactoren voor energiearmoede, zoals hoge energierekeningen en lage inkomens. De gemeente, Hegeman Bouwgroep, Inclusio en bewonersplatform Ons Twekkelerveld ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het Volkshuisvestingsfonds. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er kans op een enkele bui, mogelijk ook met onweer. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht is het droog en de wind gaat geleidelijk naar het noorden draaien, waarbij het afkoelt naar 6 graden.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan files door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 kost dat je in beide richtingen een kwartier extra reistijd. Op de

Lekker jaren 80 van AHA en Tachi op Twente FM. En daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden, je weet het, op 120.nl. En ja, het gaat natuurlijk om de muziek, zou je kunnen zeggen. Maar hoe anders was dat vroeger? Dan had je, zeg maar, als je een cd of een lp kocht, en dat is echt lang geleden, dan ging je naar de platenzaak. En dan was een bandlogo soms ook wel tof. Dat is best belangrijk. Dat is ook terug te luisteren in de nieuwste aflevering van Donderslag, het alternatieve radioprogramma van Twente FM. Op twentefm.nl/luister. De nieuwste aflevering waarin te gast Sjors Trimbach. Hij is ontwerper en illustrator uit Enschede en neemt je mee in hoe een bandlogo er nou precies uit moet zien. En hoe dat dan opvalt en hoe dat belangrijk is. Best een interessante discussie die je terughoort in de nieuwste aflevering van Donderslag. Daarvoor ga je dus naar twentefm.nl/luister. Vandaag een dag met wat bewolking, wat zon en af en toe buitjes. Blijft dat zo of gaat het veranderen? Details over het weer hoor je zo meteen hier bij de middagshow. En dit is Baby Rexha.

That Piano. Simply Red and Something Got Me Started. Blijft ook lekker nog steeds aan deze. En daarvoor nog I'm Good van Baby Rexha en David Guetta samen. Op een toch een beetje wisselende maandag kun je zeggen. Met bewolking. We hebben het zonnetje gezien. Op dit moment lijken er weer een paar buitjes te vallen. En het gaat ook duidelijk veranderen. Vanmiddag nog zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht volgt er regen. De temperaturen die liggen dan zo rond de 6 à 7 graden. En morgen dan hebben we te maken met een hele wisselvallige dag. Er vallen ook de nodige buien. En de temperaturen die liggen morgen overdag niet hoger dan een graad of 12, 13. Nou, dat is duidelijk andere koek. Ook voor de woensdag nog een wisselvallige dag. Over overheersing van bewolking. En het wordt dan maximaal 11 graden. Later in de week lijkt de temperatuur weer een beetje te herstellen. En gaan we de zon wat vaker zien. Dus morgen, vannacht en woensdag wisselvallig. Daarna

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met Homewrecker, de nieuwe single van Samber. En daarvoor nog Ruben, Arnink en Danique samen. En blijf dan hier. Gaan we zeker doen, want zometeen komt hij eraan. De 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van je werkdag. Heb je suggesties? Kom maar door via de app of mail me even via jordi@twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie de weg gaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hanta-virus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Dan nog het weer van Weer Online. Enkele buien vanavond in het binnenland. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Tref je zon, dan 15. En tot zover het ANP-nieuws.

Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. Er zijn ook al werkzaamheden en de vertraging is opgelopen tot een uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op heb je daar een kwartiertijdverlies vanuit Duitsland. En op de N325 loopt het ook helemaal vast vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Daar sta je een uur in.

0: dodenherdenking.
1: Twente actueel.
0: Vanavond op veel plaatsen in Twente kransleggingen bij de oorlogsmonumenten om de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen te herdenken. Nog meer slachtoffers te betreuren die hier niks mee te maken hebben. Overigens, gisteren is een kind overleden bij een woningbrand. Een uitstaande brand in Oldenzaal. Heftig nieuws, het was zelfs landelijk nieuws. Het is onduidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Burgemeester Velman reageerde op het incident met een verdrietige gebeurtenis. Dus dat is in ieder geval pittig. Verder afgelopen nacht een wilde achtervolging in Glanerbrug. Een auto die uiteindelijk zelfs met 3 banden reed. Werd achtervolgd door douane en politie. Uiteindelijk eindigde de achtervolging tegen een boom met een crash. De verdachte ging er te voet vandoor en werd later in het weiland aangehouden. Dat en meer in het nieuws met uiteraard ook heel veel lekkere muziek voor de laatste loodjes van je werkdag of het begin van je vrije maandagavond. Ik heb straks Michael Jackson voor je, Mariah Carey en ook Rihanna. Lekker blijven luisteren, maar eerst R.E.M. en Kate Pearson, Shiny Happy People.

Michael Jackson, You Rock My World. En ook nog Kate Pearson met R.E.M. samen. Shiny Happy People. Ik vind het een lekker plaatje. Altijd fijn. Het is maandag, de eerste werkdag van de week, die voor de meeste mensen denk ik inmiddels erop zit. En anders nog even de laatste dingen afronden. En dan gaan we lekker richting die vrije maandagavond. Vanavond dodenherdenking natuurlijk. Het is 4 mei, de dag dat we de slachtoffers uit de diverse conflicten waar Nederland bij betrokken was herdenken. Ik denk een actueler thema dan ooit, want het is hommeles in de wereld met een hoop ellende. En dit is denk ik het moment om ons weer te realiseren hoe kostbaar en hoe waardevol vrijheid is. En ook dat we daar ontzettend voor hebben moeten vechten. Want ik heb het idee dat er wel steeds meer mensen zijn die dat een beetje vergeten zijn. Dat we denken, oorlog valt wel mee, maar zouden we niet moeten willen, toch? Nou, ze zeggen ook wel eens voetbal is oorlog, mooi bruggetje. FC Twente gisteren toch in de slotfase gelijk tegen AZ. In eerste instantie kwamen ze er op achterstand, maar dat wisten ze knap bij te trekken. Uiteindelijk stonden ze zelfs lange tijd 2-1 voor. Leek het dat de 3 punten in de zak waren bij AZ. Maar toch in de slotfase, in blessuretijd, de 95ste minuut, kwam AZ langs zij. En toen werd het 2-2 en daarmee misten ze plek 3 in de Eredivisie, nog steeds plek 5. Het staat wel dicht bij elkaar, maar er moet nog wel het nodige werk verzet worden in een resterend speelschema waar onder andere PSV nog op de rol staat en ook Sparta. Nou, we gaan kijken of dat voor Twente gaat lukken, deze Eredivisie-ronde op plek 3 te eindigen. Daar moeten ze nog wel het nodige voor gaan doen in ieder geval. Straks hier Rihanna, Duran Duran is ook onderweg met Free to Love. Maar eerst tijd voor deze hele fijne van Mariah Carey. Het is weer een tijdje geleden dat zij dikke hits wist te scoren, maar ze treedt ook nog steeds op. Fantasy hoor je nu bij Twente FM.

only girl in the world van Rihanna. En daarvoor nummer Mariah Carey met Fantasy bij de middagshow voor Twente. Straks hier het streknieuws. Maar eerst tijd voor een hele lekkere nieuwe. Ze werkt al vaker samen in de jaren 80. Terug van weg geweest. Nile Rodgers en Duran Duran. De nieuwe single.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Enschede wordt vandaag de dodenherdenking op meerdere plekken herdacht. Vanaf 5 uur speelt stadsbeiardier Esther Schopmaan klassieke en moderne arrangementen op het carillon in de toren van de Grote Kerk. Om 17:15 begint een herdenkingsconcert in de kerk op de Oude Markt. Kamerkoor Capella Enschede voert het requiem van Drevlee uit. Toegangskaarten zijn 8 euro. Sinds 1 mei is de Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mails, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. En de gemeente Enschede investeert 13,5 miljoen euro in de verduurzaming van het wijk Twekkelerveld. Een groot deel is beschikbaar om particuliere eigenaren te helpen hun woning te verduurzamen. Twekkelerveld scoort hoog op risicofactoren voor energiearmoede, zoals hoge energierekeningen en lage inkomens. De gemeente, Hegeman Bouwgroep, Inclusio en bewonersplatform Ons Twekkelerveld ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het Volkshuisvestingsfonds. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is er kans op een enkele bui, mogelijk ook met onweer. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht is het droog en de wind gaat geleidelijk naar het noorden draaien, waarbij het afkoelt naar 6 graden.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files in het oosten van het land. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je nog een uur vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug en door de nasleep van een ongeluk. En op de A325 vanuit Nijmegen loopt het ook helemaal vast tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Daar heb je ruim een uur tijdverlies ook. Vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12 sta je door de werkzaamheden aan de IJsselbrug 25 minuten in de file. En het staat vast op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar heb je door een gat in de weg een half uur vertraging en de spitsstrook is daar dicht. Tot zover de ANWB.

oftewel Too Unlimited. In de jaren 90 ontzettend succesvol wereldwijd. Maar ik heb me wel eens laten vertellen dat Ray Slijngaard, die werd in het buitenland er altijd uitgeknipt. Mocht hij niet rappen, want zijn Engels was te slecht. Terwijl Anita Dot dus wel altijd het kunstje mocht doen. Nou ja, zo ging dat dan in die tijd, zeg maar. Geproduceerde muziekduo's, we hadden er veel van in die tijd. Too Unlimited, No One, en daarvoor hoor je nog het streeknieuws. Wil je meer nieuws en achtergronden, dan ga je naar onze website. Op 120.nl vind je altijd het laatste nieuws in Twente. En over een klein uurtje weer op het presenteerblaadje. Een verse update van onze nieuwsredactie. Nog binnengekomen, leuke suggestie voor Olivia Dean en Sam Fender. Die ga ik zo meteen voor je draaien. En ook Tears for Fears hoor je zo. Eerst tijd voor Kensington. Dit is Bridges. Yeah.

0: bijzondere dingen in de jaren 80. Tears for Fears, zojuist bij de middagshow. Change.
1: Meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina.
2: twentefm.nl/luister.
1: Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: Weekend Enschede introduceert twee nieuwe rubrieken. Eén daarvan genaamd Het Ei van Co. Een segment waarin Adrie Hemming vertelt over opmerkelijke verhalen uit de stad Enschede. Deze leent haar naam van een bijzondere anekdote over de totstandkoming van het naam voor een Enschedees kunstwerk. Maar is dat wel de echte naam van dat kunstwerk in de binnenstad van Enschede?
3: En het Ei van Co is natuurlijk dat kunstwerk, hè, bij de stadhoes.
0: Ja.
3: En, maar dat heet eigenlijk helemaal niet het Ei van Co, want dat heeft een heel mooi verhaal. Het is een kunstwerk van Joop Hekman en dan is geboren in Utrecht en door is ook trouwens weer doorgekomen. Maar hij is bekende kunstenaar in Holland. Maar het had geen naam. En het is in de jaren 80, begin jaren 80 is het de opdrachtgeheim en is het plaats. Maar het is door de gemeente noemt de familie. Hè? Want er steekt een man en een vrouw en een wichtje en een hond zit er aan een stukje water, laat maar zeggen. En door hen is een ovaal. Maar het geval was, dat was natuurlijk de jaren 80, een hele slechte jaren. Want de textiel die ging teloor. Hè? Dus ongeveer 50% van de leu in Enschede was maar afhankelijk of direct of indirect van de textiel. Dus het ging natuurlijk allemaal niet zo goed. En er moest bezuinigd worden. En het waren ook misschien wel financieel voor de gemeente niet zo'n goede jaren.
0: Ja.
3: Maar goed, dat kunstwerk, daar hebben ze wel een opdracht gegeven om het te maken. En toen was er een hele vernemstige, dus een hele slimme vrouw. En ook een die goed van kwart kon en zegt van, waarom is er nog geen geld voor speelplekken voor kinderen? En voor dat lillijke ei van oe, daar hij wat geld voor. En dat lillijke ei van oe, dat heeft ze gezegd tegen Cor Wieringa. En Cor Wieringa was de burgemeester. Die was van 1977 tot 1994 was hij burgemeester van Enschede. En zo is het blijven plakken, die opmerking, voor dat lillijke ei van oe, daar hij wat geld voor.
1: Beluister meer Twente FM Radio on demand.
2: Via onze luisterpagina.
1: Surf naar twentefm.nl/luister.

Je zou bijna zeggen, het is tijd voor weekend. Maar ja, het is pas maandag. Ik kan het niet anders maken. Wel richting je maandagavond. Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love bij Twente FM. Meteen richt de radiostation voor Twente met de middagshow tot 7 uur. En dit is ook lekker van George Harrison.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: In de Duitse stad Leipzig is een auto op een groep mensen ingereden. Volgens Duitse media zijn er 2 doden en meerdere gewonden. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. Volgens de krant Bild reed een auto met hoge snelheid een voetgangersgebied binnen. De politie doet onderzoek. De ontruiming van vliegbasis Schilserijen in Brabant was vals alarm. De marechaussee kwam flink in actie om een filmpje waarop een man te zien is die verdachte dingen deed op het terrein. Het bleek om oude beelden te gaan van een man die eerder al is opgepakt. De basis is even ontruimd geweest. Het is niet zeker of ook de gegevens van Nederlandse studenten zijn gehackt. Hogescholen en universiteiten zoeken dat nu uit. Die gebruiken onderwijssoftware van een Amerikaans bedrijf dat is gehackt. Gegevens van bijna 300 miljoen gebruikers dreigen nu op straat te komen. Het zijn dezelfde hackers die Odido te pakken hadden. En het Nationaal Monument op de Dam is weer helemaal schoon en klaar voor de herdenking vanavond. Op camerabeelden is te zien dat 3 pro-Palestijnse activisten het vannacht met rode verf hebben besmeurd en er het woord genocide op kalkten. Het duurde uren voordat alles weer schoon was. De politie is op zoek naar de 3. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien vanavond. Morgen dan wordt het een stuk frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10, sta je in de zon dan 15. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar lange files. Op de A12 vanuit Utrecht sta je richting Duitsland bij Westervoort nog 25 minuten vast. Komt door de werkzaamheden en de nasleep van een ongeluk. Daardoor loopt het ook helemaal vast op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en

0: actueel.
1: Nou, zijn we om 8:02 stil. Wil je weten in jouw gemeente waar je de herdenking kan vinden? Check dan even de website van je eigen gemeente. Want het zal per gemeente verschillen ook waar dat precies is. Met vandaag verder ook een beetje napraten over het sportweekend. FC Twente gisteren in de blessuretijd notabene toch nog langs zij bij AZ. Of eigenlijk moet het anders.

natuurlijk. Verder een heftige achtervolging afgelopen nacht in Glanenbrug. Daar reed zelfs een auto lange tijd met drie wielen. Die eindigde tegen een boom. De bestuurder kon later worden aangehouden. Dus onduidelijk waarom de man er precies vandoor ging. Dat en meer de nieuws met ook heel veel andere lekkere muziek. Wat dacht je van Silver Turn the Tide? Douwe Bob hoor je straks en ook Teddy Swims is onderweg. Maar eerst hoor je Shawn Mendes. Why, why, why?

Dat is begin deze eeuw een hitje. En daarvoor hoor je nog Shawn Mendes met de belangrijkste vraag die we misschien vandaag ook wel moeten stellen. Why? En dat is dan weer een bruggetje naar de dodenherdenking. Vanavond om 8:00 2 minuten stilte. En misschien in deze tijd wel belangrijker dan ooit om daarbij stil te staan. Ik vind het altijd wel een bijzonder en ook indrukwekkend moment. Wat zeker ook van belang is om bij stil te staan. Want er is een hoop ellende in de wereld. En we zijn soms een beetje vergeten, denk ik, hoe heftig oorlog kan zijn. En we moeten natuurlijk ook voorkomen dat de dodenherdenking politiek geladen gaat worden. Ja, afgelopen nacht is het bijvoorbeeld het monument op de Dam nog weer beklad. Iemand die het nodig vond om daar rode verf op te smeren. En allerlei politieke leuzen worden er ook wel eens opgespoten. Waarmee mensen een politiek standpunt willen innemen. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we met elkaar vrij kunnen leven. En dat iedereen de recht heeft op zijn eigen mening, laat ik het zo zeggen. Nou ja, vanavond in ieder geval 8:00 dus terecht, denk ik, op veel plekken 2 minuten stil om te zorgen dat we onze slachtoffers uit de verschillende oorlogen herdenken en stilstaan bij het belang van vrijheid. Wat we dan morgen vieren, hè, dan is het 5 mei, maar alleen geloof ik voor de ambtenarij is dat een officiële vrije dag. Want in de commerciële wereld is eens in de 5 jaar zo. Dat was vorig jaar, dus dit jaar is het er al hele werkdag. Onderweg, Teddy Swims met zijn nieuwe

van weg geweest, Mr. Know-it-all. Het is de nieuwe single van Teddy Swims hier zojuist. Lekkere single is dat, zeg. Maar goed, dat is ik hem wel toevertrouwen. En voor Douwe Bob nog I Believe. Zometeen krijg je van ons een update. Het laatste nieuws uit Twente, hier op Twente FM in het streeknieuws. En ook nog een leuke suggestie voor Bluff Dansen aan Zee. Die ga ik straks ook draaien. Eerst Hunter X, dit is Golden.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond vond in Glanenbrug een achtervolging plaats waarbij de Koninklijke Marechaussee, politie en een motoragent betrokken waren. De bestuurder reed op de Gronauwse straat en raakte een band kwijt, maar vervolgde zijn vlucht richting de Ekersdijk. Voor de kruising met de Esmarkelaan belandde de auto in een sloot en raakte een boom en een lantaarnpaal. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd kort daarna aangehouden. De reden van zijn vlucht is niet helemaal duidelijk. De cultuurregio Twente, een overlegorgaan van 14 gemeenten, pleit voor een grote concertzaal in Twente naar het model van de Ziggo Dome of Ahoy. Een dergelijkse XXL-locatie moet grote tours naar de regio trekken en Twente cultureel aantrekkelijker maken. Aanleiding is dat studenten Twente onvoldoende beoordelen op culturele aantrekkelijkheid als reden om er te komen of te blijven wonen. En de politie in Hengelo heeft in enkele weken tijd meerdere verkeerscontroles uitgevoerd en honderden bekeuringen uitgedeeld. Zaterdag werden aan de Wechtersweg automobilisten met een volgeladen aanhanger steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij de actie bleek één aanhanger 3 gladde banden te hebben en moest de bestuurder worden vervangen. Er werden geen bekeuringen uitgedeeld. De politie wil vaker zichtbaar controleren op plekken waar overlast is. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog. De wind draait geleidelijk naar het noorden, waarbij het afkoelt naar 6 graden. En morgen is het bewolkt en begint droog. In de loop van de ochtend valt er wel regen.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar door de werkzaamheden aan de IJsselbrug sta je nog wel vast op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem en Westervoort. De vertraging is een kwartier. En ook op de A325 staat het helemaal vast. Vanuit Nijmegen heb je tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek een uurtijdverlies. En van Arnhem naar Duitsland sta je bij Nijmegen 20 minuten in de file. Tot zover de ANWB

Dansen aan zee. Prachtig beeld heb ik er ook bij als je dit eigenlijk gewoon poëtisch zo uitwerkt. Nou ja, daar gaat het liedje natuurlijk ook over. En dat was Pascal Jacobsen altijd wel toevertrouwd met die teksten van hem. Dansen aan zee. En daarvoor nog ATB, Topic en A7S, Your Love. Op een toch nog wel redelijke dag vandaag. Met temperaturen van zo'n 20 graden vanmiddag. Maar het is aan het veranderen. Dat merk je nu al. De eerste buien die vallen. En vanavond en vannacht moet je dus rekening houden met regen. Veel nattigheid gaat er aankomen in ieder geval. Voor de natuur wel goed. Die is kort droog. En de minimumtemperaturen liggen komende nacht zo rond de 9 graden. Morgenochtend ook nog buien en bewolking. Later op de dag wordt het droger. Maar de zon die laat zich nauwelijks zien. En het wordt morgen niet warmer dan 12 graden. Dus duidelijk anders.

was toch een bizar schouwspel, die Copacabana, dat prachtige strand in Rio de Janeiro, Brazilië. 2 miljoen mensen maar liefst kwamen af op het gratis concert van Shakira, wat ze daar een week geleden gaf. Zoveel mensen pakken het ook gewoon op het strand. Het is echt megalomaan. Ik ben er wel eens geweest en het is echt indrukwekkend. Daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Straks na 7 de tijd voor de avonddienst. Richard de Vetter is je host. Ik wens je een hele fijne maandagavond. Morgen weer een nieuwe Twente komt thuis. Wat mij betreft spreken we elkaar dan weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
12: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
12: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen inreed. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden, van wie 2 ernstig. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Met de arrestatie van de bestuurder lijkt sprake van opzet. Het is al aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan er al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die de politie nog zoekt. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilzerijen gaan mogelijk niet door naar de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocola duurder is geworden door de hoge cacaoprijzen, grijpen we vaker naar ander snoep. En dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jongvolwassenen, die lusten graag fruitsnoepjes. Ook het zure spul doet het goed. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op enkele buien. Er kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In het noordwesten het tegenovergestelde en maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, maar op de A325 is het nog druk. Van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen vast en de vertraging is 25 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: blijft gewoon heerlijk. Level 42 en Forever Now.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. De kop van de werkweek is er weer af. Tenminste, of je hebt vandaag nog vrijgenomen omdat je misschien morgen ook vrij bent. Dan geniet je natuurlijk nog van een lekker lang weekend. Af en toe ook wel lekker, maar deze maand word je sowieso, zijn we allemaal toch wel veel vrij. Dat is toch wel lekker, hè? Als de maand voorbij is, ja, dan moeten we weer tot kerstmis. Dan zijn er weer weinig vrije dagen. Maar goed, vanavond de avonddienst. Iets na 19:30 hoor je de 80-90-100 regeling met een song uit de 80's, de 90's en de Zero's. Met vanavond erin een song die legendarisch werd door MTV. En ja, normaal gesproken hoor je ook Robert Kramer dit uur in het kader van Twente Rocks. Maar in verband met de dode herdenking is Robert volgende week weer van de partij. En ter vervanging ga ik het zo hebben. Ja ja, mooie vervanging. Over het aankomende Eurovisie Songfestival. Volgende week gaat het weer helemaal los. Dus voor je het weet is het weer zover. Ja, en verder is het natuurlijk een beetje wel een speciale avonddienst. En ik heb even zitten kijken. De tweede keer in mijn ongeveer 30-jarige radioloopbaan dat ik op dode herdenkingsavond 4 mei aanwezig ben in de studio. En voor mijzelf is dit altijd een hele speciale avond. Ja, door mijn ouders en vooral mijn vader zitten de 2 minuten stilte, ja, eigenlijk wel in mijn genen gebakken. Gewoon even stilstaan en met je gedachten zijn bij mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Iets groters is er niet.

ZZ Top en Give Me All Your Lovin'. Ja, normaal gesproken bel ik even met Robert Kramer. Maar vanavond niet, in het kader van Twente Rocks en wat er allemaal te doen is deze week. Morgen zijn er overal bevrijdingsfestivals, dus ga daar zeker naartoe. Je kan zo even kijken waar dat allemaal gaat gebeuren. Maar ik heb even iets anders, namelijk ja, Eurovisie. De 70ste editie van het Eurovisie Songfestival alweer. Die zal plaatsvinden in de Wiener Stadthalle in Wenen. En dit is de derde keer dat het in Wenen in Oostenrijk wordt gehouden. In 1967 was de eerste keer. En in 2015 de laatste. En nu dus weer. En dan volgende week, dinsdag, de eerste halve finale. 12 mei. Donderdag 14 mei, de tweede halve finale. En op 16 mei, zaterdag 16 mei, de grande finale van het Eurovisie Songfestival 2026. Ja, er zijn 5 landen die niet meedoen. Ik ben ervan op de hoogte, denk ik. Ierland, IJsland, Slovenië, Spanje en Nederland. Dat is lang geleden dat wij voor het laatst niet hebben meegedaan. Volgens mij, even uit mijn hoofd, 2002 dacht ik. En daarvoor was het heel normaal dat je af en toe niet meedeed. Omdat je gewoon aan de hand van de uitslag, als je te laag scoorde en te laag eindigde, dan was je het jaar erop er gewoon niet bij. Dus het is wel eens vaker voorgekomen. Maar dan was het gewoon verplicht. Nu hebben we dus vrijwillig gezegd van, we doen, tenminste, redelijk vrijwillig, we doen niet mee. 40 jaar geleden, 41 jaar geleden, 85, toen was de winnaar Let It Swing van de Bobby Sox uit Zweden. En toen gingen we dus naar Zweden toen het jaar erop in 1986. Fizzle Sizzle heeft toen meegedaan. En die werden 13e in een veld van 20 deelnemers. Dat is niet zo heel hoog, maar goed. Het orkest werd toen nog, dat zou toen nog een orkest, gedirigeerd door Harry van Hoof. 9e keer dat hij het Eurovisie Songfestival deed. En degene die won, Sandra Kim, met grote voorsprong met J'aime la vie. En het werd ook in Europa een enorme grote hit. Daarna weinig meer van gehoord, van die dame. Van de meisjes van Fizzle Sizzle hebben we toen nog wel veel gehoord. Die hebben nog een paar hitjes gehad. En tijdens het optreden baden ze nog opzien door op blote voeten te zingen. Misschien dat je dat nog weet. Ik denk, laten we eens even een blokje. Ik vind het wel weer leuk, een blokje Eurovisie doen. Straks de winnaar van 40 jaar geleden, Sandra Kim met J'aime la vie. Maar eerst Nederlands trots, Fizzle Sizzle en alles heeft een ritme. MUZIEK

Sandra Keem en Jaime Lavie, de winnares van 1986, moet ik zeggen, van het Eurovisie Songfestival. En daarvoor de Nederlandse inzending van Frizzle Sizzle. Alles heeft een ritme uit datzelfde jaar. Zometeen de 80-90-100 regeling met een song die legendarisch werd door MTV. En ik heb nog wat regionieuws over de Europa-run in Almelo. En we komen nog terug met Bryan Adams. Maar voordat het zover is, gaan we eens naar de jongens van Keen, Somewhere Only We Know.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond vond in Glanenbrug een achtervolging plaats waarbij de koninklijke marechaussee, politie en een motoragent betrokken waren. De bestuurder reed op de Gronauwse straat en raakte een band kwijt, maar vervolgde zijn vlucht richting de Ekersdijk. Voor de kruising met de Esmarkelaan belandde de auto in een sloot en raakte een boom en een lantaarnpaal. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd kort daarna aangehouden. De reden van zijn vlucht is niet helemaal duidelijk. De cultuurregio Twente, een overlegorgaan van 14 gemeenten, pleit voor een grote concertzaal in Twente naar het model van de Ziggo Dome of Ahoy. Een dergelijkse XXL-locatie moet grote tours naar de regio trekken en Twente cultureel aantrekkelijker maken. Aanleiding is dat studenten Twente onvoldoende beoordelen op culturele aantrekkelijkheid als reden om het te komen of te blijven wonen. En de politie in Hengelo heeft in enkele weken tijd meerdere verkeerscontroles uitgevoerd en honderden bekeuringen uitgedeeld. Zaterdag werden aan de Wechtersweg automobilisten met een volgeladen aanhanger steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij de actie bleek één aanhanger 3 gladde banden te hebben en moest de bestuurder worden vervangen. Er werden geen bekeuringen uitgedeeld. De politie wil vaker zichtbaar controleren op plekken waar overlast is. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog. De wind draait geleidelijk naar het noorden, waarbij het afkoelt naar 6 graden. En morgen is het bewolkt en begint droog. In de loop van de ochtend valt er wel regen.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

Bryan Adams en Somebody. Hier op de avonddienst. Twente FM. Deze avond van de dodenherdenking. Zover is het nog niet. Eerst heb ik nog de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de 80's, de 90's en de Zero's. In omgekeerde volgorde. Lady Gaga met Bad Romance uit 2009. Uit 1997 hoor je zometeen Texas en Say What You Want. En dan gaan we terug naar begin jaren 80. Eigenlijk 79. Trevor Horn die schrijft een nummer na het lezen van een science fiction verhaal over een operazanger die terechtkomt in een wereld zonder geluid. En zijn vrouw vindt dat Trevor in die clip zo ongelooflijk dom uitziet dat ze hem overhaalt om gewoon producer te worden. Dat is beter, lijkt haar. En het nummer staat op het album Age of Plastic uit 1979. Het nummer heet Video Killed the Radio Star. En het is uit 79, maar ik maak een uitzondering. We zetten hem na 1981, dus de 80's. Want toen werd hij uitgezonden op 1 augustus 1981, een legendarische dag. Toen begon namelijk MTV. En het programma startte daarmee. De eerste muziekvideo waren The Bugles met Video Killed the Radio Star.

0: Uit de Zero's, Lady Gaga en Bad Romance. Daarvoor uit de 90s, Texas, Say What You Want. En ik begon met de Bugles, Video Killed the Radio Star uit 1981, zeg ik. Want toen was die was de eerste clip die te zien was op MTV. Eigenlijk is het nummer uit 1979. Dat zien we even gewoon door de vingers. Ja, het volgende. En dan heb ik hem natuurlijk net niet klaarstaan, maar daar komt hij.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, de Almelopers, woordgrap, zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding voor hun 15e deelname alweer aan de Europa-run. En dit jaar krijgt het hardloop-event een bijzondere twist. De route loopt namelijk dwars door Theater Hof 88. En wij spraken hierover met Philip Duyert.
2: De lopers, weet je, dat zijn hobbyisten. En die trainen, lopen elke week voor zichzelf 2-3 keer in de week. Ik kan het nog steeds niet begrijpen, zoveel als de lopers lopen, maar dat is hun hobby. Maar daaromheen moet er natuurlijk heel veel gebeuren voor de Europa-run doorkomst en voor het behalen van de finish. En dat moeten we met elkaar doen. En dat zijn de fietsers en de catering en de chauffeurs enzovoort. Dus ja, iedereen moet zijn ding doen en dat moet allemaal samenvallen. En in 3 dagen, 2 nachten moeten ze de finish kunnen halen. Ja, ons team bestaat uit 27 personen. En dat zijn 8 lopers en 4 fietsers en een aantal chauffeurs en dan fysio en catering en natuurlijk een teamcaptain. En iedereen heeft een taak en iedereen heeft een belangrijke taak in het team. En samen doe je het en haal je de finish. Want die lopers die kunnen niet zonder de catering en die kunnen ook niet zonder de fysio. En de chauffeurs brengen de catering weer op de juiste plekken van het bivak enzovoort. Dus daar valt alles samen en klopt het hele verhaal met elkaar. Het is echt een verslaving. Als ik dan over mezelf mag praten, ik doe al vanaf 2012 mee. En ik hoef er niet over na te denken of ik volgend jaar weer mee doe. Want ja, dat is gewoon buiten kijf. Ja, wij halen heel veel geld op. Verkopen loten. We hebben nu onze donatiemodule. Deze 2 weken gaan we deur aan deur om te collecteren. Gewoon met de bus. Contant geld of een QR-code. Dus wij proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen. En dat geld storten wij op de rekening van de Europa-run. En de Europa-run die krijgt aanvragen vanuit de palliatieve zorg uit het hele land. En ook vanuit Twente en ook vanuit Almelo en Borne en Hengelo. De verschillende hospice en de verschillende inloophuizen enzovoort. En de Europa-run beslist over waar het geld naartoe gaat. Welke aanvragen er worden gehonoreerd.

Swing Out Sister en Surrender. Ja, het is bijna zo weg. Over enkele ogenblikken is het 8:00. In heel Nederland zijn we dan 2 minuten stil om oorlogsslachtoffers te herdenken. In verbondenheid herdenken wij hen die vochten voor onze vrijheid en hen die stierven zonder zelf die vrijheid gekend te hebben.

0: is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
1: Welkom terug. Dit is de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Mooi dat je erbij bent op deze speciale avond die we goed konden beginnen. In ieder geval met Sweet Freedom van Michael McDonald. Twee minuten stilte houden. Dat is toch wel heel belangrijk. Even gewoon bezinning. Even tot je gewoon even helemaal niks. Gewoon even twee minuten voor jezelf. Dat is af en toe ook wel eens prettig. Ja, we gaan het een klein beetje, niet helemaal natuurlijk omgooien, maar een klein beetje erbij stilstaan. Dat vind ik wel zelf wel gepast. Ik heb nog even gedacht van, wat kan ik dan eigenlijk vertellen? En het enige waar ik dan aan zit te denken, tenminste waar ik altijd aan denk op dodenherdenking, is de verhalen die mijn vader altijd vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Hij is zelf in 1940 geboren, dus hij was een klein jongetje toen de oorlog eindigde. Dan was hij 5. Maar blijkbaar maakt dat toch best wel indruk op je. En heeft hij toch een hoop dingen onthouden. En ongetwijfeld van mijn opa en zijn vader later ook nog verhalen gehoord. En een van die verhalen, het zijn toch altijd wel verhalen die dan binnenkomen. En een van die verhalen was, vroeger had je, alles was op de bon. Dus er was niet zo heel veel. Of je moest connecties hebben. En mijn opa die had wel connecties met een boer. Net iets buiten de stad. Een boerderij. En daar ging hij dan aardappelen halen. Dus hij was op een dag op weg om daar aardappelen te gaan halen. Ik kwam daar aan. En ze kenden elkaar, dus goed gesprek. En de aardappelen meegenomen. Voordat hij wegging, vroeg de boer nog aan van mijn opa, die heette Rudolf. Die zei, Dolf, heb je geen zin om te blijven eten? Blijf gewoon gezellig bij ons eten. Dan kun je daarna op je gemak alsnog naar huis. Maar mijn opa die zei van, ik voel me niet zo heel erg lekker. Ik wil gewoon lekker naar huis toe. Die is gewoon naar huis gaan wandelen. En het is eigenlijk ongelooflijk. Soms moet je ook een beetje geluk hebben in het leven. Maar koud 30 minuten later is er een V1, dat was een raket van de Duitsers uit die tijd, op die boerderij terechtgekomen. Dat betekent gewoon heel simpel. Als mijn opa was blijven eten, dan was hij er niet meer geweest. Mijn vader was er wel, dus waarschijnlijk was ik er ook al wel geweest. Maar het heeft toch wel invloed. En het zijn toch wel van die verhalen die je dan toch aangrijpen, waarbij je nu totaal niet over, je hebt daar helemaal geen idee bij, want we leven eigenlijk gewoon hier, ondanks wat er in de wereld gebeurt, en die staat in brand, maar merk je er heel veel van. Ik persoonlijk moet ik zeggen, in mijn dagelijks leven, niet zo heel veel. Ik heb eigenlijk best wel een goed leven. Als je aan dit soort verhalen terughoort, dat je, elke dag weet je niet wat er gaat gebeuren, of je die dag gaat overleven. Dat is toch wel iets heel erg raars, en ik hoop dat we dat eigenlijk nooit gaan meemaken.

0: protest. Zanger Bono en zijn U2, Angel of Harlem. Was er ook wel naadloos in. Die band heeft heel veel protestzongs gemaakt. En mijn NPO-collega Leo Blokhuizen, die heeft daar een hele mooie podcast van gemaakt. Die kun je altijd gaan beluisteren. Ja, en dan bij het volgende nummer. Dat heeft toch ook wel met vrijheid te maken. Eigenlijk vieren we dat morgen pas. Maar deze band viert het nu wel een beetje. En ze zeggen, we want to be free and have a good time. And we're gonna have a party. En de woorden in het intro van Loaded stemmen het vrijheidsgevoel van Primal Scream aardig op. Deze Schotse groep die stond bekend om een beetje losbandige levenswandel, waarin geen enkel feestje werd overgeslagen. Maar het heeft ook wel te maken met, gewoon met vrijheid.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Away, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Santana, Michelle en The Game of Love. Altijd goed. Ja, je hoort het waarschijnlijk al in het nieuws. De cultuurregio Twente die denkt eraan om een XXL-zaal hier ergens in Twente neer te zetten voor concerten, waarbij zo'n 5000 staanplaatsen onder de werktitel Twente Dome. En over een mogelijke locatie, daar wordt er niet echt concreet op dit moment gesproken. Een belangrijke eerste stap is het op korte termijn uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, waarin de toekomstige markt, investeringen en de exploitatie in beeld worden gebracht, schrijft het cultuuroverleg. Als het aan hun legt, dan moet het niet al te lang gewacht worden. Promoters, boekers en publiek die moeten een band opbouwen en vertrouwen ontwikkelen. En dat begint met het programmeren van acts op geschikte locaties die nu al beschikbaar zijn. Dus de kern is, maak de Twente Dome voor grote spelers geen concurrent van hun randstadlocaties, maar een logische uitbreiding van hun markt. Dat is op zich wel goed. Je moet niet denken aan de Ziggo Dome. Dat is een beetje iets te groot. Maar de concurrenten, concurrenten zijn dan de Afas Live in Amsterdam en de RTM Stage in Rotterdam. Dat zit bij Ahoy in. En dat heb je dus aan de westkant van het land. Maar hier heb je helemaal niks. Dus ik vind het eigenlijk wel een goed idee om een Twente Dome hier neer te zetten. Want ik weet zeker over de grens dat je ook heel veel, er wordt altijd gezegd, ja, de grensregio met benzine en dat soort dingen, kan het negatief zijn. Maar in dit geval kan dit wel positief zijn. Want hier in de buurt in Duitsland heb je niet van die grote zalen. Dan moet je echt wel een stukje rijden. Dus ik denk dat er best wel, ik hoop dat er wat haalbaar is. En dat we iets kunnen gaan zien. Zodat we met z'n allen, jij en ik, niet meer zo ver naar het westen moeten om hele grote artiesten te zien. Zoals bijvoorbeeld Ray.

Ja, Ray is op zoek naar haar husband en ik ben op zoek naar de plaat van Ray. Die is niet te krijgen. Afgelopen zaterdag nog een keer geprobeerd om deze LP te scoren. Uitverkocht, overal uitverkocht. Niet aan te slepen. Maar ooit gaat het me een keer lukken. Zometeen heb ik nog nieuws uit de regio over 670 sensoren... die de parkeerdruk gaan meten in het centrum van Losser. En ik kijk nog even samen met je om naar het afgelopen sportweekend.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond vond in Glanenbrug een achtervolging plaats waarbij de koninklijke marechaussee, politie en een motoragent betrokken waren. De bestuurder reed op de Gronauwse straat en raakte een band kwijt, maar vervolgde zijn vlucht richting de Ekersdijk. Voor de kruising met de Esmarkelaan belandde de auto in een sloot en raakte een boom en een lantaarnpaal. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd kort daarna aangehouden. De reden van zijn vlucht is niet helemaal duidelijk. De cultuurregio Twente, een overlegorgaan van 14 gemeenten, pleit voor een grote concertzaal in Twente naar het model van de Ziggo Dome of Ahoy. Een dergelijkse XXL-locatie moet grote tours naar de regio trekken en Twente cultureel aantrekkelijker maken. Aanleiding is dat studenten Twente onvoldoende beoordelen op culturele aantrekkelijkheid als reden om het te komen of te blijven wonen. En de politie in Hengelo heeft in enkele weken tijd meerdere verkeerscontroles uitgevoerd en honderden bekeuringen uitgedeeld. Zaterdag werden aan de Wechtersweg automobilisten met een volgeladen aanhanger steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij de actie bleek één aanhanger 3 gladde banden te hebben en moest de bestuurder worden vervangen. Er werden geen bekeuringen uitgedeeld. De politie wil vaker zichtbaar controleren op plekken waar overlast is. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog. De wind draait geleidelijk naar het noorden, waarbij het afkoelt naar 6 graden. En morgen is het bewolkt en begint droog. In de loop van de ochtend valt er wel regen.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is de avonddienst op Twente.

0: vakken worden gebruikt. En wij spraken hierover met Jan Engels.
1: Dat is een flinke operatie, maar dan kunnen we het overgrote deel van de parkeervakken echt meten. Zodat we weten waar we het over hebben in het gesprek over de parkeerdruk in het centrum. Ja, die worden in het midden van een parkeervak geplaatst. Dat kost een paar minuten werk per parkeervak. Die plakken we natuurlijk niet op de stenen. Die zitten net iets beter verborgen om ongein te voorkomen, om het maar zo te zeggen. Maar dat is een paar minuten werk. En mocht er een keer werkzaamheden zijn, dan kan zo'n sensor gewoon mee verhuizen naar een andere plek. Ja, die sensoren, die gegevens kunnen we uitmeten. Dus hoe vaak er een auto staat, hoe lang de auto er staat, hoeveel wisselingen er zijn. Dus als een parkeerplak leeg is, hoe snel die dan weer opgevuld wordt. Alles kunnen we daarmee in beeld brengen. Nee, het is niet de eerste keer, laat ik het zo zeggen. We hebben eerder met sensoren gewerkt in de LUT. Om daar ook te kijken van, hoe zit het op bepaalde plaatsen. In de gesprekken met winkeliers en in de politiek. Parkeren is emotie, zou ik bijna willen zeggen. En je hebt het natuurlijk zelf ook. Als je ergens komt om boodschappen te doen en je vindt geen parkeerplek, dan zeg je van, ja, potverdorie, waarom zijn hier nooit voldoende parkeerplaatsen? En op andere momenten, er is toch wel een hoop ruimte. Nou, dat willen we gewoon goed in beeld brengen. Omdat we in het centrum nog een hoop werkzaamheden hebben te doen. En de discussie ook aangekondigd is met de gemeenteraad van, willen we nou meer ruimte in het centrum? Hoeveel parkeerplaatsen moeten dan aan de rand van het centrum blijven? Zodat we daar het lang parkeren hebben, dat er de winkels goed bereikbaar zijn voor de boodschappen. En zeker als je naar de supermarkt gaat, wil je dicht bij de supermarkt kunnen parkeren. Maar op andere plaatsen wil je ook gewoon rustig in het centrum kunnen zitten. Of er moet ruimte zijn voor evenementen of voor de markt. Nou, dat willen we allemaal echt goed in beeld brengen, zodat we de goede keuzes kunnen maken voor onze inwoners.

David Guetta en Sam Martin. Very, very dangerous. Nou, ik had het al gezegd. Ik wil nog even terugkijken naar het weekend. Er is heel veel gebeurd. De winst van de volleybalsters. Even kijken. Van natuurlijk Apollo 8 uit Borne. Dat is wel fijn, want die hebben de volleybaltitel, moet ik zeggen, bij de dames binnen. Voor het eerst sinds 2003 is de titel weer terug in Good Old Twente. In de finale versloeg de ploeg Sliedrecht Sport. En van de winst van de volleybalsters door naar de, mag toch wel zeggen, ontgoocheling van FC Twente. In een heerlijke wedstrijd tegen een directe concurrent AZ ging het mis in de dying seconds. En scoorde AZ de gelijkmaker. Twente staat nu vijfde. En ze moeten hopen op misstappen van de ploegen boven hun om nog te kunnen stijgen. Het gat met AZ blijft wel 5 punten. En met nog 2 wedstrijden spelen lijkt me toch bijna niet mogelijk dat AZ hun nog in gaat halen. Dus plaats 5 is toch bijna wel zeker. Stiekem kijken we nog even naar plek 4 en 3. En Heracles redde het wederom niet om punten te scoren. Dit keer snoepte PEC Zwolle de punten af en nam deze heel fijn mee naar Zwolle. En intussen wordt het voor NAC ook bijna onmogelijk om degradatie te voorkomen. Zeker na het verlies van de rechtszaak tegen de KNVB van vandaag. Om te proberen om de wedstrijd tegen NEC te laten overspelen. Helaas voor NAC gaat dat niet gebeuren. Ze staan 6 puntjes achter met nog 2 wedstrijden te gaan. En ook een slechte doelsaldo. Dus eigenlijk is het doek ook daar gevallen. Maar goed, het is nog niet officieel. Dan een beetje nooit. En dan goed nieuws voor de goed bevriende buur van Twente. Schalke 04. Zij keren na 3 jaar terug op het hoogste niveau in Duitsland. En dit is toch ook een prestatie van Juri Mulder, de technisch directeur van Schalke 04. En zo'n grote club hoort ook gewoon in de Bundesliga. Daar komen ze volgend jaar terug. En dan als laatste. Ja, natuurlijk. We kunnen er niet omheen. En heel veel andere rijders ook niet. Verstappen, hij heeft echt wel stappen gezet. Mr. Red Bull heeft stappen gezet. Ze zijn toch wel weer iets competitiever. Hij heeft een redelijke sprintrace gereden. Kon wel aardig mee met de snellere auto's. En zeker in de kwalificatie was hij heel goed. Tweede, en daar sta je niet zomaar, hij stond naast Antonelli. Alleen in de eerste bocht ging het eigenlijk mis. Hij alsof niets poging, waardoor ze zijn wielen blokkeerde. Hij schoof wat rechtdoor. Had weer een beetje de poepstart. Dat heeft hij wel vaker. Heel veel kwamen hem voorbij, maar dan wilde hij dat nog goed maken in de bocht. Dat lukte in de eerste instantie wel, maar in tweede instantie ging hij over de curbs en maakte hij gewoon een 360. En dan gewoon nog, zonder iets te raken, zonder de muur te raken, andere auto's. Natuurlijk verliest hij dan heel veel plaatsen, maar hij kon gewoon doorgaan, een briljante rijder. En toen moest hij weer beginnen aan een inhaalslag. En dat lukte aardig, hij reed op plaats 5. Over de finish heen. En hij ging nog even voorbij Leclerc. Want die had wat pannen. Alleen hij kreeg wel 5 strafpunten. Omdat hij bij het uitrijden van de pits over een witte lijn was gegaan. Dat mag niet. Daardoor kreeg hij 5 seconden aan zijn broekje. Maar dat heeft hem niet geschaad. Hij bleef gewoon mooi op plek 5 staan. Dus dat is mooi. Scoort weer aardig wat puntjes. En is nu ook Gasly en Beerman voorbij. Staat 7e in de totale stand. Antonelli nog op kop en Russell daar vlak achter. Dus de Mercedes staan nog bovenaan. Maar het is, ze hadden wat moeite met de McLaren. Dus ik vind het mooi dat er alle kanten op gaat. Dat even wat betreft het nieuws van afgelopen week. Het sportnieuws. Snel verder met Marshmallow en Leave Before You Love Me.

0: genieten van Jocelyn Brown en Don't You Worry About A Thing. Dit was de avonddienst voor vanavond. Zometeen de nachtdienst. En volgende week ben ik er weer. En dan weer Twente Rocks. Robert Kramer is terug. En ik heb een interview met Loek uit Enschede. Dus luisteren.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van €1 miljard, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente.

0: je tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond vond in Glanenbrug een achtervolging plaats waarbij de Koninklijke Marechaussee, politie en een motoragent betrokken waren. De bestuurder reed op de Gronauwse straat en raakte een band kwijt, maar vervolgde zijn vlucht richting de Ekersdijk. Voor de kruising met de Esmarkelaan belandde de auto in een sloot en raakte een boom en een lantaarnpaal. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd kort daarna aangehouden. De reden van zijn vlucht is niet helemaal duidelijk. De cultuurregio Twente, een overlegorgaan van 14 gemeenten, pleit voor een grote concertzaal in Twente naar het model van de Ziggo Dome of Ahoy. Een dergelijkse XXL-locatie moet grote tours naar de regio trekken en Twente cultureel aantrekkelijker maken. Aanleiding is dat studenten Twente onvoldoende beoordelen op culturele aantrekkelijkheid als reden om er te komen of te blijven wonen. En de politie in Hengelo heeft in enkele weken tijd meerdere verkeerscontroles uitgevoerd en honderden bekeuringen uitgedeeld. Zaterdag werden aan de Wechtersweg automobilisten met een volgeladen aanhanger steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij de actie bleek één aanhanger 3 gladde banden te hebben en moest de bestuurder worden vervangen. Er werden geen bekeuringen uitgedeeld. De politie wil vaker zichtbaar controleren op plekken waar overlast is. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog. De wind draait geleidelijk naar het noorden, waarbij het afkoelt naar 6 graden. En morgen is het bewolkt en begint droog. In de loop van de ochtend valt er wel regen.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert daarmee op Rusland, dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen de Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zong een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat er 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente.

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflow S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen ook meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De volleybalsters van Apollo 8 zijn gisteravond feestelijk onthaald in Borne, na het winnen van de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Bij de sporthal stonden ruim 100 supporters klaar om het team met applaus, gezang en vuurwerk te ontvangen. Apollo 8 pakte de landstitel na de gewonnen finale tegen Sliedrecht Sport. Coach Jeffrey Scharbaai sprak van een geweldig onthaal en ook de speelsters waren verrast door de grote opkomst. Voor Apollo 8 is het de eerste landstitel ooit en daarmee een historisch moment voor de club uit Borne. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht blijft de kans op een bui bestaan. Het koelt niet verder af dan tot een graad of 12. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
10: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagtahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft een proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zal iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege gezondheid, maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.